weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

dus er even tussenuit. Maar geen zorgen, Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schreven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Je luistert naar Flevoland.

0: jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Nieuws en informatie uit je eigen

0: zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: tussenuit. Maar geen zorgen, Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee, deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Flevoland heeft relatief veel vrouwelijke wethouders. En een man uit Heerenveen heeft 1000 euro boete gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A6 bij Zwifterband in mei vorig jaar.
2: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt...

0: achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
2: Goedemorgen. Veel dieren in het nieuws vandaag. Bijvoorbeeld paarden bij de draverij in Emmeloord.
3: Ja, en dan gaat het ook een beetje over de temperatuur. En ik zeg goedemorgen, Arie Meijer.
2: Ja, goedemorgen.
3: Want jij staat hier op de vroege ochtend bij mij in de studio.
2: Debuteren op de radio.
3: Nou, dat is toch leuk of niet?
2: Dat is absoluut leuk.
3: Goed zo. Nou,
2: ik heb er zin in.
3: Ja, ik ook. En ik vind het ook heel leuk dat we dus veel dierennieuws hebben. En wat het grappige is, we hadden het gisteren over zwaluwen. Dat die het zo zwaar hebben, hè, door de warmte. Want die zitten dan onder dakpannen. En ik was gisteren even op de slaapkamer bij mijn zoon. En ik kijk naar buiten. Ik denk, wat ligt hier veel poep? Vogelpoep. Hij zegt, nee, dat is van spinnen. Ik zeg, nou, dan weet ik niet wat voor spinnen hier zitten. Maar dit is voor vogels. En ik liep naar buiten. En in de nok van het huis een flink groot zwaluwnest. Ja, en zwaluwen druk heen en weer vliegen, joh. Dus ik weet niet hoeveel vogeltjes erin zitten. Maar het is een flink nest, dus ik ben heel benieuwd.
2: Kijk, dat is toch altijd ook wel heel leuk dat die vogeltjes zo op het dak zitten, bij het dak zitten.
3: Ja,
2: daar kun je er dan weer van genieten als...
3: Ja, ik heb er echt bij gezeten en ik dacht, goh, wat hebben die beestjes gedrukt. Dus dat was heel leuk om te zien. Dus in het kader van het beestennieuws, nou, dat was wat privébeestennieuws. En het is ook een bijzondere dag, het is de dag van de slang. Wist ik niet. In Dronten is een speciaal opvangcentrum voor slangen. En onze verslaggever die nam daar een kijkje.

0: funny van Douwe Bob, maar ik vond het helemaal niet funny gisteravond. Ik heb die voetbalwedstrijd gekeken. Ja, dom, ik ben er toch weer ingetrapt. Ik denk, nou, laat ik eens kijken.
1: Je had het toch kunnen weten, hè? Ja. De wedstrijd tegen Egypte, de wedstrijd tegen Zwitserland.
0: Echt, Engeland kwam voor en in de laatste, ja, wat was het? 12 minuten, denk ik, scoorden die Argentijnen toch 2 keer. En ja, toen was het wel gebeurd. Maar ik vond het echt wel.
1: Maar je hebt de hele wedstrijd gekeken.
0: Ja, dom, hè? Ja. Dus, nou ja, als ik wat minder scherp ben vandaag, dan weet je waar het aan ligt.
1: Een paar weken geleden was het nog te heet voor Eventing Emmeloord. Maar gisteren konden de paarden wel in actie komen.
0: Ja, er waren 8 wedstrijden over elk 2 ronden. Nou, dat gingen die 80 paarden goed af. Verslaggever Richard Schuurman die zag hoe de paarden werden voorbereid op de draverij.
2: De thermometer tikte 30 graden aan vanmiddag hier bij de draverij in Emmeloord. Frans Vogelenzang, u bent met uw paard Magnifique de Luce helemaal naar Emmeloord toegekomen vanuit Nieuw-Vennep. Is het wel te doen voor de paarden om bij deze temperatuur te rennen?
3: Nou ja, het is te doen, want het moet niet veel warmer worden. Als het boven de 30 graden is, dan gaan we niet op pad.
2: Dat hebben we ook een paar weken geleden gezien, hè? Ja. Toen werden evenementen bij die hitte af.
3: Evenementen afgelast en dan wordt er gewoon niet geweest. Ja. Nou, dat is niet verantwoord.
2: Welk signaal geeft zo'n paard af dat het niet meer gaat?
3: Ja, de ene kan er beter mee om als de ander natuurlijk. Zo werkt dat een beetje. Ja, ze gaan zweten.
2: Ja, net als een mens.
3: Ja, net zo. Als jij het warm hebt, hebben we het ook warm natuurlijk.
2: Maar doet u iets extra's in de behandeling vooraf of misschien achteraf?
3: Nee, dat niet per se. Nee, nee, kijk, met deze temperaturen lopen ze 's nachts buiten. En overdag, zeg maar, tot 1 uur of 12. En dan voor de hele hete, dan gaan ze allemaal naar binnen toe. En dan was, nou ja, tegen de avond gaan ze weer naar buiten.
2: Maar hij moet straks nog 2 rondjes lopen.
3: Ja, dat moet hij nog, ja.
2: En dan? Is hij dan, meet u de temperatuur?
3: Vandaag gaat het. Het is vandaag te doen. Maar ik zeg het, moet niet tegen over de 30 graden wezen. Maar ja, dan wordt er gewoon niet gekoerst. En dan doen we dat niet.
2: Is dit een gevecht om overwinning? Binnen zijn de Giro, buiten zijn de Kronos. Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro,
3: Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, Giro, 100 meter verderop, ja, dan deed hij galopperen. Ja, dat gebeurt ook een keer.
2: Ja, een beetje de verkeerde pas.
3: Ja, de verkeerde gangen, ja.
2: Maar nu direct koelen, hè? We zagen net water eroverheen.
3: Ja, ja,
2: houdt hij zich goed?
3: Hij is al weer redelijk op adem. Dus even een beetje rondstappen en dan...
2: Is dit dan ook een mega hartslag die hij nu heeft, hè?
3: Nee, dat valt wel mee, hoor. Ja, als ik zeg maar thuis werk, dan heb ik wel een hartslagmeter om. Maar hij stelt heel snel.
2: Ja.
3: Gelukkig.
2: Moet hij straks nog een keer?
3: Nee, gelukkig niet. Nee, joh, hij is klaar.
4: Dat doen we niet.
2: Voor vandaag.
3: Hij is klaar voor vandaag.
2: Maar 30 graden, dat is de grens zo'n beetje.
3: Ja, vinden we wel. Volgend jaar mogen we waarschijnlijk niet eens meer met 30 graden.
2: Want?
3: Van de regering uit.
2: Nieuwe regels?
3: Er komen nieuwe regels, ja. Dat het transport boven de 30 graden niet meer... Tenzij je een auto hebt die gekoeld kan worden. Nou ja, dat is ook weer zo'n dingetje natuurlijk. Je neemt niet een airco in je trailer.
2: Ja.
3: Dus, maar ja, dan gaan we niet meer op pad, joh. Dat heeft ook geen zin.
1: Paardeneigenaar Frans Vogelenzang was dat. En hij komt uit Nieuw-Vennep.

0: dag van de slang. En hoewel de meeste van...
1: Oh, ik wilde nog even zeggen dat het Alex Warren was met Fever Dream.
0: Vandaag is de dag van de slang. En hoewel de meeste van de 3000 soorten niet gevaarlijk zijn, zijn veel mensen er bang voor.
1: Ja, bij reptielencentrum Dragon Dronten zijn exemplaren te vinden die je nou liever niet in het wild tegenkomt. Verslaggever Marielle Bakker, die praat met de eigenaren, Carlijn Snakenborg en Jannes van der Staaij. Carlijn laat een van haar favoriete slangen zien.
2: Dit is Kaas. En Kaas is een koningspython. En hij heeft een lekker ratje gegeten. Dus hij is hartstikke verwend. En een heel buikje vol. Hè? Ja.
3: Eet smakelijk.
2: Nou, we doen eigenlijk iedere dag aan de dag van de slang, toch? Ik bedoel, we zijn iedere dag hier aanwezig bij de diertjes. En we hebben behoorlijk wat slangetjes.
3: Nou, het is een beetje begonnen als een hobby van mijn vriendin. Die had al reptielen toen wij een relatie kregen. En eigenlijk binnen een maand was het zover dat ik ook mijn eerste reptielen in huis haalde. Want het is, je moet zien een beetje het reptielenvirus. Als iemand eenmaal reptielen heeft, dan wil je ook vaak meer en meer en meer.
4: En dat groeide uit tot Dragon Dronten, waar ze reptielen opvangen, maar bijvoorbeeld ook lesgeven over slangen.
3: Want heel vaak is het zo dat mensen een heel verkeerd beeld hebben van reptielen. Reptielen worden gezien als gevaarlijk, als glibberig. Wat ze letterlijk niet zijn, dat zijn amfibieën. Ze worden gezien als giftig, terwijl de meesten dat niet zijn. En zo heb je heel veel misverstanden die je gewoon heel erg uit de wereld kunt helpen.
2: Ze horen eigenlijk niet in zulk slecht daglicht te staan. Dus op de dag van de slang is dat misschien iets waar je wat meer bij stil moet staan.
3: En dit is onze oudste slang.
4: En wat voor slang is het?
3: Dit is een koningspython. En de koningspython, Python regius in Latijn, is een van de meest gehouden, als het gaat om slangen, tenminste reptielen in Nederland. Samen met rattenslangen die nog een stukje kleiner en dunner zijn. En de koningspython heb je inmiddels in heel veel verschillende kleuren en heel veel verschillende patroontjes. En dat komt dus door mensen doorfokken ermee. Ze wijken zo erg af van hoe wij in elkaar zitten en hoe wij bijvoorbeeld naar de wereld zouden kijken. Ze hebben bijvoorbeeld geen oren. Dat betekent dat ze gewoon niet horen wat wij nu zeggen. Maar ze voelen wel de trilling van het geluid dat we maken. Ze hebben wel oogjes, maar ze hebben niet zo'n goede ogen. Dus eigenlijk zou die een bril moeten dragen. Maar kan natuurlijk niet op zijn oortjes, want die heeft hij niet.
4: In september verhuizen ze naar bedrijfsterrein Cellenbroederspoort in Dronten.
2: Eindelijk. We hebben al best wel een paar jaar dat we zitten te kijken van, hè, wat gaan we nou doen? Waar gaan we heen? We hebben best wel veel diertjes. Sommige dieren zijn best wel groot ook. En we willen die dieren eigenlijk wat meer ruimte bieden.
3: Mag hij ook even wat zeggen in de microfoon als hij wil?
2: Misschien, oh ja.
3: Misschien een beetje
2: sissen. Wat zou hij zeggen?
3: Sis.
2: Sis.
3: Dat vindt hij uit gelawaaierig.
2: Ja.
1: Carlijn Snakenborg en Jannes van der Staaij dus van dat reptielencentrum Dragon Dronten. Ik snap die naam niet helemaal alleen, Dragon Dronten.
0: Nee, je zou verwachten dat het een ander diersoort zou zijn.
1: Ja, of iets met de achternaam Snakenborg, Snake.
0: Ja, Snakenborg. Het is wel weer heel bijpassend in dat opzicht.
1: Ja. Zeg zo meteen, wat bericht uit binnen-buitenland?
0: Ja, en het kan niet anders, hè. Dan gaat het vanzelfsprekend ook over voetbal.
1: Ja. Gaan we doen.
0: Ja.

0: Niet nodig van Flemming en Meteor.
1: Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam op voorsprong, maar in de 85ste minuut maakten de Argentijnen gelijk. En in blessuretijd scoorden ze nog één keer.
2: Messi. Messi, weer zo'n goede voorzet. En dan is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi die het hier voor zijn rekening neemt. Met een geweldige voorzet met het rechterbeen.
0: Nou ja, zo eerlijk moeten we ook zijn. Het was een fantastische voorzet en een geweldig doelpunt. Dus nou ja, vooruit.
1: Hoort er dan ook bij, hè? En dus staat er een wereldkampioen zondag in de finale tegen Spanje. Engeland speelt dan zaterdag de troostfinale tegen Frankrijk.
0: Ja, ik vind het wel een heel mooi woord, troostfinale.
1: Ja, maar het is toch beetje een wedstrijd om helemaal niets.
0: Je wilt gewoon naar huis.
1: Je wilt naar huis, ja. En niemand zal onthouden wat daar de uitslag van is.
0: Dat denk
1: en wie
0: ook
1: op welke
0: niet.
1: Plek is geëindigd.
0: Nee, absoluut niet. Nee, er komen geen vrouwelijke wethouders meer bij. Dat was na eerdere gemeenteraadsverkiezingen wel zo, maar nu is het tot stilstand gekomen. De teller blijft steken op zo'n 29%. Zo ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Wil Kosterman is wethouder in Wijk bij Duurstede en vindt het jammer dat het aantal vrouwelijke wethouders stokt.
3: Vrouwen zeggen ook, die ik ken in mijn omgeving, is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij erin kunnen betekenen.
0: Nou, Flevoland is wel een uitzondering. Hier is bijna 35% van de wethouders vrouw. Hoor je straks meer over in het regionieuws.
1: Ja, dan nog wat nieuws uit de kranten. BOA's dreigen hun bevoegdheid voor het dragen van een wapenstok of pepperspray kwijt te raken. Dat komt omdat ze een jaarlijkse examen niet op tijd kunnen doen. Dat schrijft het AD vandaag. De politieacademie heeft een tekort aan personeel. Het past volgens de vakbond in een breder probleem. De BOA krijgt steeds meer taken en verantwoordelijkheden, maar de middelen en erkenning blijven daar ver bij achter.
0: Mensen met een zeer laag inkomen ontvangen in de ene gemeente meer financiële steun dan in de andere. Dat kan honderden euro's per maand verschil maken. Dat is vandaag te lezen in de Volkskrant. Diemen keert qua inkomenstoeslag een van de hoogste bedragen in Nederland uit. Grote buur Amsterdam juist op 1 na laagste. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: we carry on.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Landelijk komen er geen vrouwelijke wethouders meer bij, maar Flevoland vormt daarop een uitzondering. Hier is bijna 35% van de wethouders vrouw. En landelijk is dat 29%. Van de 26 wethouders in Flevoland zijn er 9 vrouwen. Dat is er 1 meer dan in de vorige collegeperiode. Blijkt uit een analyse door de regionale omroepen en de NOS. Een 58-jarige man uit Heerenveen heeft 1000 euro boete gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A6 bij Zwifterband. Tegen de man was 200 uur taakstraf geëist en een voorwaardelijk rijverbod van een jaar. Bij het ongeluk in mei vorig jaar botste de Vries met hoge snelheid op een stilstaande auto in een file, waarna een kettingbotsing ontstond. Bij het ongeluk kwam een vrouw uit Zwartsluis om het leven. En in Emmeloord kwamen gisteren honderden mensen af op de paardendraverij. Eind vorige maand werd Eventing Emmeloord nog afgelast, toen het ruim 35 graden was. Ook gisteren was het warm, tegen de 30 graden. Deze paardeneigenaar blikt alvast vooruit.
3: Volgend jaar mogen we het niet eens meer met 30 graden. Dat is van de regering uit. Er komen nieuwe regels, ja. Dat het transport boven de 30 graden niet meer, tenzij je een auto hebt die gekoeld kan worden. Nou ja, dat is ook weer zo'n dingetje natuurlijk. Je neemt niet een airco in je trailer. Dus, maar ja, dan gaan we niet meer op pad, joh. Dat heeft ook geen zin.
2: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de 5e nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen. Na de laatste 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er steeds meer vrouwelijke wethouders bij, maar die opmars is dit jaar gestopt. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan nadat Argentinië de WK-finale had bereikt. De Argentijnen versloegen in de halve finale Engeland met 2-1.
5: Goedemorgen, we beginnen de dag overal droog in Flevoland. En vandaag wordt het toch wel weer zomers warm, met temperaturen die oplopen naar zo'n 27 graden op de meeste plekken. En daarbij staat de meest matige wind uit het noordoosten. Er komt wat meer bewolking voor dan de afgelopen dagen, maar ook de zon zullen we af en toe nog wel zien. En de zeer lokaal is een enkel buitje niet uitgesloten. Maar op de meeste plekken blijft het gewoon droog. Morgen ook lokaal kans op een buitje. De wind die gaat dan naar het noordwesten draaien en het wordt met een graad of 24 wat minder warm. En in het weekend dan wordt het niet veel warmer meer dan een graad of 20 op de meeste plekken in de provincie. Het is wel overwegend droog en ook de zon zien we af en toe.
6: Straks gaan we weer kijken naar een nieuw buurtkastje.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: The Walk of Life van de Dire Straits. Het is 7:07. Je luistert naar Flevoland is wakker.
1: Door heel Flevoland staan buurtkastjes waar je gratis spullen uit mee kunt nemen. Maar wie vullen die kastjes?
0: Nou, vandaag in onze zomerserie kijken we bij het buurtkastje van de 8-jarige Annika Nandram in Almere. Zij heeft een mini-biep met kinderboeken. Verslaggever Gineke Smit zocht erop.
2: Hoi, Annika.
3: Ja.
2: Jij hebt hier een mini-biep, heb ik begrepen.
3: Ja.
2: Wil jij mij die even laten zien?
3: Natuurlijk.
2: Hier staat hij?
3: Ja.
2: Voor jouw huis? Ja. Wat zien we hier?
3: Heel veel boeken en dus, nou, wat wij hebben het zelf gemaakt. En mijn papa had het gebracht naar iemand om het te maken. En de poten hadden mij opa gemaakt.
2: Oké, en het is een mooi kastje. We kunnen er even in kijken, denk ik, hè? Even openmaken. Want wat voor boekjes staan erin eigenlijk?
3: Nou, hier staan de kinderboeken en hier staan de volwassenenboeken.
2: Ja, want het is eigenlijk voor kinderen, heb ik begrepen. Ja. En de kinderbiep, deze kinderbiep is eigenlijk jouw idee, heb ik begrepen, hè?
3: Ja.
2: Want waarom wilde je dit graag?
3: Omdat de kinderen ook kunnen lezen.
2: En waarom denk jij dat dat belangrijk is om veel te lezen? Of leuke dingen te lezen?
3: Omdat het is leuk, het is avontuurlijk en je kan soms wel nieuwe woordjes leren.
2: Je leert er ook veel van. En mogen de mensen een boekje pakken en het houden? Of is het de bedoeling dat ze het weer terugzetten? Of wat heb jij het liefst?
3: Ze mogen het houden of ze mogen het terugbrengen. Maar als ze het houden, dan kan ook wel dat ze een ander boek hier zetten.
2: Dat zou het leukst zijn. Dat ja. Er dus altijd boekjes in staan. Ja. Hey, welk boekje vind jij het leukst? Of denk je dat heel leuk zou kunnen zijn?
3: Deze.
2: Ah, de dagboek van een muts.
3: Ja.
2: Want wat is hier leuk aan? Waar gaat het een beetje over?
3: Nou, het gaat dat zij en zij, Mackenzie en Nikki, BFF's zijn. BFF's voor even.
2: Ja.
3: En daarna komt er ruzie. En daarna loopt het weer goed af.
2: En nou, welk boek staat er nou al heel lang in? En is niet zo populair?
3: Deze plus deze.
2: Het muizenhuis en de feesten van het jaar.
3: Ja.
2: Die vinden de mensen niet zo heel leuk.
3: Niet zo.
2: Tot nu toe tenminste, in ieder geval. Je doet het eigenlijk allemaal een beetje met je vader, heb ik begrepen, hè? Ja. Ja. Een beetje samen hebben jullie dit project gestart?
4: Dat klopt, ja.
2: En wat was de aanleiding?
4: Nou, de aanleiding was met name dat wij kort geleden hier naartoe zijn verhuisd. In deze wijk. En het is een nieuwe wijk. We zagen dat heel veel kindjes buiten aan het spelen zijn en hier bij het speelplaatsje. En Annika had zoiets van, ja, het is hartstikke leuk dat we bij een speelplaatsje wonen, dat er veel kinderen hier naartoe komen. Maar het zou nog leuker zijn als we die kinderen kan enthousiasmeren om te gaan lezen.
2: Ja.
4: En dat was eigenlijk, zo was het idee geboren. En hadden zoiets van, hou gewoon een mini-biep plaatsen tegenover die speelplaats, zodat kinderen daar naartoe getrokken worden.
2: En nou is het natuurlijk 1 om dan te zeggen, ik vind lezen leuk, ik ga lekker lezen. Maar 2 om zoiets echt te willen delen met anderen. Ja, waar zit het hem in, denk je?
4: Nou, ik denk dat ze was heel enthousiast. Ze wilde haar zakgeld ook ervoor inzetten. Had ze ook in beginsel gedaan, totdat de gemeente al meer dan lucht van kreeg en zei, nee, dat gaan wij dan overnemen. Want wij vinden het een goed initiatief. Ik denk dat enthousiasme, dat komt met name, denk ik, voort voor haar uit het feit dat zij uit lezen heel veel plezier haalt.
2: En trots op je dochter, dat ze dit zo
4: zeker.
2: Doet?
4: Ja, zeker. Ik denk dat het, ze is 8 jaar. En het feit dat ze aangaf, joh, we moeten er wat mee doen. En we moeten ervoor zorgen dat kinderen nog meer gaan lezen. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder. En vind ik ook wel een heel goed idee. Ook gelet op de tijd waarin we leven. Dat er kinderen heel veel bezig zijn met gamen.
2: Op de telefoon.
4: Wel, en de telefoon is het denk ik ook wel heel goed dat Annika zegt, joh, lezen is ook heel belangrijk. En ik ga proberen kinderen daarvoor enthousiast te maken. Dus dat vind ik echt heel, heel bijzonder, ja.
1: Morgen de laatste aflevering in deze serie. Dan gaan we op bezoek bij Lara Arts in Lelystad. Zij ging door een financieel lastige periode en besloot een buurtkastje te beginnen.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Het is 7:15. Zometeen wat zaken die je mogelijk hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, het is heel erg droog, dus straks aandacht voor de waterschappen. Want ja, die droogte zorgt voor extra werk bij die waterschappen.

0: The Suspicious Minds van Elvis Presley. Het is bijna 7:10. Wat zijn de zaken die je gisteravond hebt gemist op radio of tv?
1: In Nieuwsuur reageerde nationaal rapporteur mensenhandel Connie Rijken op het nieuws dat een mogelijke pooierbende is gearresteerd in Amsterdam. Die zou tientallen vrouwen jarenlang hebben uitgebuit. 4 mensen zitten vast in Nederland en 3 in Roemenië. Connie Rijken legde uit hoe dit jarenlang kon gebeuren.
2: Dit zijn van die netwerkconstructies en die noemen we carouselconstructies. En dat houdt in dat zij de vrouwen naar Nederland brengen en die vrouwen die worden uitgebuit en moeten prostitutiewerk verrichten, dan in deze stad, dan in Groningen, dan in Amsterdam. Over een week worden ze weer verplaatst naar Maastricht. En als u zich dat probeert voor te stellen, dan is het heel moeilijk om daar een beeld van te krijgen. Want Groningen heeft een stukje van het beeld. Amsterdam heeft een stukje van het beeld en Maastricht heeft een stukje van het beeld.
1: Het is nog niet duidelijk of deze mensen ook veroordeeld worden, zegt Rijken.
2: Voor het bewijs zijn we vaak afhankelijk ook van verklaringen van de slachtoffers. Nou, en dat in die omstandigheden die we net schetsten, hoe beangstigend dat is en ook de druk die daar is vanuit de mensenhandelaren. Ze willen heel veel slachtoffers, zijn terughoudend om hun verhaal te doen.
0: Door de aanhoudende droogte hebben waterschappen extra veel werk. Een aantal van hen heeft besloten om sluizen minder vaak te openen om zo minder water naar het IJsselmeer of de zee te laten wegstromen. In Met het Oog op Morgen zei dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel dat deze oplossing tijdelijk is.
3: Dit is gewoon een oplossing om wat water wat langer in het gebied te houden. Is ook maar een uitstel van executie. Want uiteindelijk verlies je door verdamping en doordat er helemaal geen aanvoer is vanuit het achterland of door regen, verlies je gewoon water.
0: Nou, ook als het de komende tijd meer zou gaan regenen, zou dat de droogte nog niet oplossen, weet Pieper.
3: Wij verwachten dat we in de komende weken nog heel veel last hebben van de droogte. En de ergste droogte is vaak in augustus of in september. En dan staan de rivieren vaak het laagst. En wij vrezen ook een beetje, als het zo doorgaat als we nu verwachten, dat het ergste nog moet komen.
1: En in opdracht van de gemeente Amsterdam heeft het RIVM onderzoek gedaan naar hittedoden. Daaruit blijkt dat door klimaatverandering en vergrijzing het aantal Amsterdammers dat om het leven komt als gevolg van de zomerse hitte mogelijk verdubbelt. In 2050 schat het RIVM het aantal hitte-gerelateerde sterfgevallen in de stad op 250 per jaar. In Goedenavond Nederland vertelde wethouder Lian Heijnhuis op of airco's een oplossing kunnen zijn.
4: Ik denk niet dat het een goede oplossing is. Ik denk ook eerlijk gezegd dat het niet een realistische oplossing is. Airco's zijn schreeuwend duur. Dus wat je daarmee creëert is dat de ene zich heel goed kan beschermen tegen de hitte en de ander niet.
1: Volgens Heijnhuis veroorzaken airco's ongelijkheid. Maar dat is niet het enige probleem, zegt ze.
4: Je moet uitkijken dat je niet een maatschappelijk probleem alleen maar weer met individuele oplossingen gaat proberen te repareren. Want daar krijg je uiteindelijk maatschappelijk een nog groter probleem van. Want die airco's, als iedereen in Amsterdam, daar is een onderzoek naar geweest, een airco zou hebben in het centrum, dan wordt de buitentemperatuur tot 2 graden warmer. Dus wat je dan krijgt, zijn die mensen in het centrum die geen airco kunnen betalen, die hebben het nog heter in huis.
0: Oh ja, dat schiet natuurlijk niet op. Ja. Ja, of je geeft subsidie als gemeente aan mensen die het niet kunnen betalen. Maar dat zal ook van niet de bedoeling zijn.
1: Dat dus gisteravond op Radio en TV.

0: Duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer. Elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Dit is Flevoland.
3: Hij sprong voor de tribune. Ze hebben een start. 100 meter verderop, ja, dan deed hij galopperen. Ja, dat gebeurt ook een keer.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Kaas is een koningspython en hij heeft een lekker ratje gegeten.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Omdat het is leuk, het is avontuurlijk en je kan soms wel nieuwe woordjes leren.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Flevoland heeft relatief veel vrouwelijke wethouders. En een man uit Heerenveen heeft 1.000 euro boete gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A6 bij Zwifterband in mei vorig jaar.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 5e nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
11: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze ja, toch tech bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
10: Het is inmiddels de 5e keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85e minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92e minuut kwam er nog eentje bij.
12: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
13: Ja!
12: Daar is Lautaro Martinez. Aangeven van Messi en ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
10: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten.

0: Dan krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris.
7: Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Shotgun van George Ezra. Het is 7:07. Goedemorgen.
1: Een paar weken geleden was het nog te heet voor Eventing Flevoland, maar gisteren konden de paarden wel in actie komen op de drafbaan in Emmeloord.
0: Ja, de 8 wedstrijden over elk 2 ronden gingen de 80 paarden goed af. Verslaggever Richard Schuurman zag hoe de paarden werden voorbereid op de draverij.
2: De thermometer tikte 30 graden aan vanmiddag hier bij de draverij in Emmeloord. Frans Vogelenzang, u bent met uw paard Magnifique de Luce helemaal naar Emmeloord toegekomen vanuit Nieuw-Vennep. Is het wel te doen voor de paarden om bij deze temperatuur te rennen?
3: Nou ja, het is te doen, want het moet niet veel warmer worden. Als het boven de 30 graden is, dan gaan we niet op pad.
2: Dat hebben we ook een paar weken geleden gezien, hè? Ja. Toen werden evenementen bij die hitte af.
3: Evenementen afgelast en dan wordt er gewoon niet gereisd. Ja. Nou, dat is niet verantwoord.
2: Welk signaal geeft zo'n paard af dat het niet meer gaat?
3: Ja, de ene rennen beter mee om als de ander natuurlijk. Zo werkt dat een beetje. Ja, ze gaan zweten.
2: Net als een mens.
3: Ja, net zo. Als jij het warm hebt, hebben we het ook warm natuurlijk.
2: Maar doet u iets extra's in de behandeling vooraf of misschien achteraf?
3: Nee, dat niet per se. Nee, kijk, met deze temperaturen lopen ze 's nachts buiten. En overdag, zeg maar, tot 1:00 of 12:00. En dan voor de hele hete, dan gaan ze allemaal naar binnen toe. En dan was, tegen de avond gaan ze weer naar buiten.
2: Maar hij moet straks nog 2 rondjes lopen.
3: Ja, dat moet hij nog, ja.
2: En dan, is hij dan, meet u de temperatuur?
3: Vandaag gaat het. Het is vandaag te doen. Maar ik zeg het, moet niet tegen over de 30 graden wezen. Maar ja, dan wordt er gewoon niet gekoerst. Dan doen we dat niet.
4: Op dit moment is dit een gevecht om de overwinning. Binnen zijn de Gigolo, buiten zijn de Elton Kronos. Gigolo, houd het vol. Trots zich van Elton Kronos. Het is hier de 6 voor de 7. En dan de favoriet in de bron, 5.
2: Nou, de verzorging na een inspannende rit, 2 rondjes. Helaas als voorlaatste geëindigd. Wat ging er mis?
3: Hij sprong voor de tribune. Van start. 100 meter verderop, deed hij galopperen. Ja, dat gebeurt ook een keer.
2: Ja, een beetje de verkeerde pas.
3: Ja, de verkeerde gangen, ja.
2: Maar nu direct koelen, we zagen net water eroverheen. Houdt hij zich goed?
3: Hij is al weer redelijk op adem. Het is even een beetje rondstappen en dan...
2: Is dit dan ook een mega hartslag die hij nu heeft, hè?
3: Nee, dat valt wel mee, hoor. Ja, als ik zeg maar thuis werk, dan heb ik wel een hartslagmeter om. Maar hij stelt heel snel. Ja. Gelukkig.
2: Moet hij straks nog een keer?
3: Nee, gelukkig niet. Nee, joh, hij is klaar. Nee,
5: dat doen we niet.
2: Hij is klaar voor vandaag.
3: Hij is klaar voor vandaag.
2: Maar 30 graden, dat is de grens zo'n beetje.
3: Ja, vinden we wel. Volgend jaar mogen we waarschijnlijk niet eens meer met 30 graden.
2: Want?
3: Dat van de regering uit.
2: Nieuwe regels?
3: Er komen nieuwe regels, ja. Dat het transport boven de 30 graden niet meer... Tenzij je een auto hebt die gekoeld kan worden. Nou ja, dat is ook weer zo'n dingetje natuurlijk. Je neemt niet een airco in je trailer. Ja. Dus, maar ja, dan gaan we niet meer op pad, joh. Dat heeft ook geen zin.
1: Als laatste was dat paardeneigenaar Frans Vogelenzang uit Nieuw-Vennep.

0: C'est la vie van Chef Special. En dan gaan we naar het weer.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: We willen graag weten wat voor weer het wordt. Wat heb je vandaag voor ons in petto?
1: Nou, deze ochtend is het nog heel vriendelijk. Wel wat meer wolkenvelden dan de voorgaande ochtend. Temperatuur ligt nu nog onder de 20 graden. Maar halverwege de ochtend heeft te maken met temperaturen rond 22 graden. En ja, vanmiddag neemt de wolking nog wat verder toe. Het blijft waarschijnlijk wel droog. Mocht je naar het noorden gaan, dan moet je wel even rekening houden met wat regen. Maar in Flevoland blijft het dus waarschijnlijk droog. En de temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden.
2: Dat dus vandaag. Hoe ziet de avond eruit?
1: Nou, vanavond is het nog lange tijd aangenaam. De temperatuur ligt nog lange tijd boven de 20 graden. Uiteindelijk koelt het vannacht af naar een graad of 17. Daarbij wat opklaringen. Blijft helemaal droog. Maar morgen moet het noordoosten wel rekening houden met mogelijk een onweersbui.
2: Een onweersbui, zeg je?
1: Ja.
0: Maar gaat flink tekeer dan?
1: Nee, heel lokaal is dat. Een groot deel van Flevoland blijft waarschijnlijk morgen droog. Maar mocht je in Noordoostpolder zitten, moet je toch even rekening houden met een onweersbui. De onweersbuien die, zijn eigenlijk een teken van ander weer dat er zit aan te komen. Want het wordt echt wel een stuk koeler na morgen. Morgen nog 24 of 25 graden. Maar als we kijken naar de middagen, zien we dat het vanaf zaterdag toch echt wel een stuk frisser is. Met een noordenwind komt koelere lucht de provincie binnen. En volgende week ligt de temperatuur gemiddeld rond 20 graden.
0: Oh, dat is een stukje frisser inderdaad.
1: Ja, en ook de nachten worden een stuk frisser. En daarbij ook meer wolkenvelden. En heel soms zelfs een bui.
0: Oké, en daarna zet dat koelere weer zich dan door?
1: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Oké, nou, we gaan het zien. Dankjewel.
1: Heel dank.
0: Gaan we door met het nieuws.
2: Ja, het is vandaag de dag van de slang. En hoewel de meeste van de 3000 soorten niet gevaarlijk zijn, zijn veel mensen er wel bang voor.
0: Ja, bij reptielencentrum Dragon Dronten zijn exemplaren te vinden die je, nou ja, toch liever niet in het echt tegenkomt. Verslaggever Marielle Bakker die praat met eigenaren Carlijn Snakenborg en Jannes van der Staaij. En Carlijn die laat een van haar favoriete slangen zien.
3: Dit is Kaas. En Kaas is een koningspython en hij heeft een lekker ratje gegeten. Dus hij is hartstikke verwend. En een heel buikje vol. Hè? Ja.
4: Eet smakelijk.
3: Nou, we doen eigenlijk iedere dag aan de dag van de slang, toch? Ik bedoel, we zijn iedere dag hier aanwezig bij de diertjes. En we hebben behoorlijk wat slangetjes.
4: Nou, het is een beetje begonnen als een hobby van mijn vriendin. Die had al reptielen toen wij een relatie kregen. En eigenlijk binnen een maand was het zover dat ik ook mijn eerste reptielen in huis haalde. Want het is, je moet zien een beetje het reptielenvirus. Als iemand eenmaal reptielen heeft, dan willen ook vaak meer en meer en meer.
5: En dat groeide uit tot Dragon Dronten, waar ze reptielen opvangen, maar bijvoorbeeld ook lesgeven over slangen.
4: Want heel vaak is zo dat mensen een heel verkeerd beeld hebben van reptielen. Reptielen worden gezien als gevaarlijk, als glibberig. Wat ze letterlijk niet zijn, dat zijn amfibieën. Ze worden gezien als giftig, terwijl de meeste dat niet zijn. En zo heb je heel veel misverstanden die je gewoon heel erg uit de wereld kunt helpen.
3: Ze horen eigenlijk niet in zulk slecht daglicht te staan. Dus op de dag van de slang is dat misschien iets waar je wat meer bij stil moet staan.
4: En dit is onze oudste slang.
5: En wat voor slang is het?
4: Dit is een koningspython. En de koningspython, Python regius in Latijn, is een van de meest gehouden, als het gaat om slangen, tenminste reptielen in Nederland. Samen met rattenslangen die nog een stukje kleiner en dunner zijn. En de koningspython heb je inmiddels in heel veel verschillende kleuren en heel veel verschillende patroontjes. En dat komt dus door mensen doorfokken ermee. Ze wijken zo erg af van hoe wij in elkaar zitten en hoe wij bijvoorbeeld naar de wereld zouden kijken. Ze hebben bijvoorbeeld geen oren. Dat betekent dat ze gewoon niet horen wat wij nu zeggen. Maar ze voelen wel de trilling van het geluid dat we maken. Ze hebben wel oogjes, maar ze hebben niet zo'n goede ogen. Dus eigenlijk zou die een bril moeten dragen. Maar ja, kan natuurlijk niet op zijn oortjes, want die heeft hij niet.
5: In september verhuizen ze naar bedrijfsterrein Cellenbroederspoort in Dronten.
3: Eindelijk. We hebben al best wel een paar jaar dat we zitten te kijken van, hè, wat gaan we nou doen? Waar gaan we heen? We hebben best wel veel diertjes. Sommige dieren zijn best wel groot ook. En we willen die dieren eigenlijk wat meer ruimte bieden.
4: Mag hij ook even wat zeggen in de microfoon als hij wil?
3: Oh ja. Misschien een beetje wat zou hij zeggen?
4: Sis.
3: Sis.
4: Dat vindt hij uit lawaaierig.
3: Ja.
0: Ja, sis zou zomaar kunnen. Zo'n slang. Op de dag van de slang natuurlijk. Carlijn Snakenborg en Jannes van der Staaij waren dat van het reptielencentrum Dragon Dronten. Zometeen, wat berichten van buiten deze provincie? Adi, wat hebben we?
2: Ja, de Friese ballonfeesten zijn weer begonnen. De 40ste keer, dus dat straks.
0: Ik ben daar heel vaak geweest. Ben je er ooit geweest?
2: Ik ben er nog nooit geweest.
0: Nou, het is echt een aanrader. Het is zo'n geweldig spektakel. Weet je wat heel veel mensen doen? Die pakken de tuinstoel, dan gaan ze in de berm van de weg zitten en dan zien ze al die ballonnen overkomen.
2: Wel eens meegaan varen ook?

0: Our House van Madness. 21 minuten over 7 is het. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Een half jaar na de explosie in het centrum van Utrecht kunnen veel bewoners en ondernemers hun leven nog altijd niet oppakken. Delen van de wijk zijn nog afgesloten en het herstel verloopt langzaam. Ook het pand van bakker Maria moet herbouwd worden. Daar zijn ze nog niet mee begonnen, vertelt ze aan Hart van Nederland.
2: Stip op de horizon was om in september te kunnen starten met herbouw. Maar dan komt er toch ook een klacht vanuit de buurt over een kleine aanpassing. De verzekering heeft nog niet goedgekeurd. Dus dan kan de aannemer eigenlijk ook niet verder plannen. Dus het kan zomaar weer opgeschoven worden. Ik verwacht wel dat ik er gewoon heel 2027 mee bezig ga.
1: Bij de explosie in Utrecht aan het begin van het jaar raakten 4 mensen gewond. Ook raakten dus meerdere panden zwaar beschadigd.
0: In Joure zijn de Friese ballonfeesten begonnen. Iedere avond gaan daar prachtige luchtballonnen omhoog. Het grootste ballonnenfestival van Nederland viert zijn 40ste editie. Al werkte de wind bij de aftrap nou niet echt mee.
3: Het waait nog een beetje het hard, hè?
4: Ja, klopt. Dus met die grote ballon vind ik dat nog wel een beetje een ding.
5: Vanavond zijn er een paar ballonnen minder. Een gewone ballon heeft de limiet van zeg maar windkracht 3. En een special shape heeft een limiet van maximaal windkracht 2.
3: Welke zijn dat dan bijvoorbeeld?
5: Een zonnebloem. De brandweerman, die komt morgen pas.
3: Een schildpad?
5: Ja, die is een schildpad.
6: Ik heb niet hoogtevrees.
7: Ik heb ook geen hoogtevrees. Ik vind het spannender dan hun, hoor.
0: Nou, vrijdag en zaterdagavond heb je dan de Night Glow. De piloten zetten dan hun branders aan. En die gaan mee op het ritme van de live muziek. Dat is ook geweldig mooi. Die ballonfeesten die duren nog tot en met zondag. Dus Arie, als je nou denkt van, ik heb nog geen plannen voor het weekend. Een aanrader.
1: Altijd leuk, ik hou het in gedachten. Voetbal dan, want het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam op voorsprong, maar in de 85ste minuut maakten de Argentijnen gelijk. En in blessuretijd scoorden ze toen toch nog een keer.
8: Messi. Messi, weer zo'n goede voorzet. En dan is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi. Die het hier voor zijn rekening neemt. Met een geweldige voorzet met het rechterbeen.
1: Ja, ze zijn natuurlijk nog regerend wereldkampioen en staan zondag in de finale tegen Spanje. Engeland speelt zaterdag de troostfinale. Tegen Frankrijk doen ze dat.
0: Ja, daar is niks aan.
1: Nee.
0: Er komen geen vrouwelijke wethouders meer bij. Dat was na eerdere gemeenteraadsverkiezingen wel zo, maar nu is het tot stilstand gekomen. De teller blijft steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Wil Kosterman is wethouder in Wijk bij Duurstede en vindt het jammer dat het aantal vrouwelijke wethouders stokt.
9: Vrouwen zeggen ook, die ik ken in mijn omgeving, is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm. Als het misgaat, dan moet je tegen kunnen. Maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij daarin kunnen betekenen.
0: Nou, Flevoland is wel een uitzondering. Hier is bijna 35% van de wethouders vrouw. Hoor je straks meer over in het regionieuws. Nou, omdat het nog kan, hè, vanwege het WK voetbal. Dai dai!

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Flevoland met het regionieuws.
12: Landelijk komen er geen vrouwelijke wethouders meer bij, maar Flevoland vormt daarop een uitzondering. Hier is bijna 35% van de wethouders vrouw, landelijk is dat 29%. Van de 26 wethouders in Flevoland zijn er 9 vrouwen. Dat is er 1 meer dan in de vorige collegeperiode. Blijkt uit een analyse door de regionale omroepen en de NOS. Een 58-jarige man uit Heerenveen heeft 1000 euro boete gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A6 bij Zwifterband. Tegen de man was 200 uur taakstraf geëist en een voorwaardelijk rijverbod van een jaar. Bij het ongeluk in mei vorig jaar botste de Vries met hoge snelheid op een stilstaande auto in een file, waarna een kettingbotsing ontstond. Bij het ongeluk kwam een vrouw uit Zwartsluis om het leven. En in Emmeloord kwamen gisteren 100 mensen af op de paardendraverij. Eind vorige maand werd Eventing Flevoland nog afgelast, toen het ruim 35 graden was. Nou, gisteren was het ook wel warm, tegen de 30 graden. En deze paardeneigenaar die blikt alvast vooruit.
13: Volgend jaar mogen we het niet eens meer met 30 graden. Dat is van de regering uit. Er komen nieuwe regels, ja. Dat het transport boven de 30 graden niet meer, tenzij je een auto hebt die gekoeld kan worden. Nou ja, dat is ook weer zo'n dingetje natuurlijk. Je neemt niet een airco in je trailer. Ja. Dus, maar ja, dan gaan we niet meer op pad, joh. Dat hebben we ook geen zin.
12: Meer nieuws op omroepflevoland.nl en ook in de app.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de 5e nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Twee boten met meer dan 500 mensen aan boord zijn deze maand mogelijk gezonken voor de kust van Myanmar, meldt de VN. Het zou gaan om vluchtelingen van de Rohingya-meerderheid. Een deel daarvan kwam waarschijnlijk uit vluchtelingenkampen uit Bangladesh. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Zeker later vandaag komt de zon er nog goed bij. De temperatuur loopt op naar 25 graden in de Noordoostpolder, tot zo'n 27 graden in het zuiden van de provincie. Daarbij kan later vandaag een hele enkele bui voorkomen. Vanavond en komende nacht is het droog en de temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen wordt het opnieuw weer warm met 25 of 26 graden. In de middag kan er een bui vallen en dan trekt de noordenwind aan en die brengt later op de dag wat verkoeling.
12: En wat gaan we zo meteen doen? Geluid staat.
16: Daar ben ik. Kijk. Ja, we gaan naar een jonge dame. Want het is weer tijd voor de serie over de buurtkastjes.
12: Ja.
16: In dit geval gaat het wel om een hele jonge dame.
12: Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd hoe oud ze dan is. Of nou ja, hoe jong, hè, moet ik beter dus zeggen.
16: Ja, dat hoor je straks.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Let's Stick Together van Brian Ferry. 6:06 is het.
1: Door heel Flevoland staan buurtkastjes waar je gratis spullen uit mee kunt nemen. Maar wie vullen die kastjes?
0: Vandaag in onze zomerserie kijken we bij het buurtkastje van de 8-jarige Annika Nandram in Almerepoort. Ze heeft een mini-biep met kinderboeken. En verslaggever Ginneke Smit zocht erop.
2: Hoi, Annika.
3: Ja.
2: Jij hebt hier een mini-biep, heb ik begrepen.
3: Ja.
2: Wil jij mij die even laten zien?
3: Natuurlijk.
2: Hier staat hij?
3: Ja.
2: Voor jouw huis? Ja. Wat zien we hier?
3: Heel veel boeken en dus, wij hebben het zelf gemaakt. En mijn papa had het gebracht naar iemand om het te maken. En de poten hadden mij opa gemaakt.
2: Oké, en het is een mooi kastje. We kunnen er even in kijken, denk ik, hè? Even openmaken. Want wat voor boekjes staan erin eigenlijk?
3: Nou, hier staan de kinderboeken en hier staan de volwassenenboeken.
2: Ja, want het is eigenlijk voor kinderen, heb ik begrepen. Ja. En de kinderbiep, deze kinderbiep is eigenlijk jouw idee, heb ik begrepen, hè?
3: Ja.
2: Want waarom wilde je dit graag?
3: Omdat de kinderen ook kunnen lezen.
2: En waarom denk jij dat dat belangrijk is om veel te lezen? Of leuke dingen te lezen?
3: Omdat het is leuk, het is avontuurlijk en je kan soms wel nieuwe woordjes leren.
2: Je leert er ook veel van. En mogen de mensen een boekje pakken en het houden? Of is het de bedoeling dat ze het weer terugzetten? Of wat heb jij het liefst?
3: Ze mogen het houden of ze mogen het terugbrengen. Maar als ze het houden, dan kan ook wel dat ze een ander boek hier zetten.
2: Dat zou het leukst zijn. Dat ja. Er dus altijd boekjes in staan. Ja. Hey, welk boekje vind jij het leukst? Of denk je dat heel, heel leuk zou kunnen zijn?
3: Deze.
2: Ah, de dagboek van een muts.
3: Ja.
2: Want wat is hier leuk aan? Waar gaat het een beetje over?
3: Nou, het gaat dat zij en zij, Mackenzie en Nikki, BFF's zijn. BFF's voor even.
2: Ja.
3: En daarna komt er ruzie. En daarna loopt het weer goed af.
2: En welk boek staat er nou al heel lang in? En is niet zo populair?
3: Deze plus dit.
2: Het Muizenhuis en de feesten van het jaar.
3: Ja.
2: Die vinden de mensen niet zo heel leuk.
3: Niet zo.
2: Tot nu toe tenminste, in ieder geval. Je doet het eigenlijk allemaal een beetje met je vader, heb ik begrepen, hè? Ja. Ja. Een beetje samen hebben jullie dit project gestart?
4: Dat klopt, ja.
2: En wat was de aanleiding?
4: Nou, de aanleiding was met name dat wij kort geleden hier naartoe zijn verhuisd. In deze wijk. En het is een nieuwe wijk. We zagen dat heel veel kindjes buiten aan het spelen zijn en hier bij het speelplaatsje. En Annika had zoiets van, ja, het is hartstikke leuk dat we bij een speelplaatsje wonen, dat er veel kinderen hier naartoe komen. Maar het zou nog leuker zijn als we die kinderen kan enthousiasmeren om te gaan lezen.
2: Ja.
4: En dat was eigenlijk, zo was het idee geboren. En hadden zoiets van, hou gewoon een mini-biep plaatsen tegenover die speelplaats, zodat kinderen daar naartoe getrokken worden.
2: En nou is het natuurlijk één om dan te zeggen, ik vind lezen leuk, ik ga lekker lezen. Maar twee, om zoiets echt te willen delen met anderen. Ja, waar zit het hem in, denk je?
4: Nou, ik denk dat ze was heel enthousiast. Ze wilde haar zakgeld ook ervoor inzetten. Had ze ook in beginsel gedaan, totdat de gemeente al meer dan lucht van kreeg en zei, nee, dat gaan wij dan overnemen. Want wij vinden het een goed initiatief. Ik denk dat enthousiasme, dat komt met name, denk ik, voort voor haar uit het feit dat zij uit lezen heel veel plezier haalt.
2: En trots op je dochter, dat ze dit zo doet?
4: Ja, zeker. Ik denk dat het, ze is 8 jaar. En het feit dat ze aangaf, joh, we moeten wat ermee doen. En we moeten ervoor zorgen dat kinderen nog meer gaan lezen. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder. En vind ik ook wel een heel goed idee. Ook gelet op de tijd waarin we leven. Dat er kinderen heel veel bezig zijn met gamen.
2: Op de telefoon.
4: Wel, en de telefoon is het denk ik ook wel heel goed dat Annika zegt, lezen is ook heel belangrijk. En ik ga proberen kinderen daarvoor enthousiast te maken. Dus dat vind ik echt heel, heel bijzonder. Ja.
1: Morgen alweer de laatste aflevering in deze serie. Dan gaan we op bezoek bij Lara Arts in Lelystad. Tijdens een financieel lastige periode besloot zij een buurtkastje te beginnen.

0: klanken van Duncan Lawrence. Electric Life. Het is bijna 7:15. Zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv, Arie.
1: Ja, zoals een onderzoek naar hittedoden. RIVM heeft daar onderzoek naar gedaan. In opdracht van de gemeente Amsterdam.
0: Hoor je zo meer over naar Bruno Mars.

0: Nou, wat maakt die man toch heerlijke muziek, hè, Bruno Mars. Wat zaken die gisteravond op radio en tv waren?
1: In Nieuwsuur reageerde nationaal rapporteur Mensenhandel Connie Rijken op het nieuws dat een mogelijke pooierbende is gearresteerd in Amsterdam. Die zou tientallen vrouwen jarenlang hebben uitgebuit. 4 mensen zitten vast in Nederland en 3 in Roemenië. Connie Rijken legt uit hoe dit jarenlang kon gebeuren.
2: Dit zijn van die netwerkconstructies en die noemen we carouselconstructies. En dat houdt in dat zij de vrouwen naar Nederland brengen. En die vrouwen die worden uitgebuit en moeten prostitutiewerk verrichten. Dan in deze stad, dan in Groningen, dan in Amsterdam. Over een week worden ze weer verplaatst naar Maastricht. En als u zich dat probeert voor te stellen, dan is het heel moeilijk om daar een beeld van te krijgen. Want Groningen heeft een stukje van het beeld, Amsterdam heeft een stukje van het beeld en Maastricht heeft een stukje van het beeld.
1: Het is nog niet duidelijk of deze mensen ook veroordeeld gaat worden, zegt Rijken.
2: Voor het bewijs zijn we vaak afhankelijk ook van verklaringen van de slachtoffers. Nou, en dat in die omstandigheden die we net schetsten, hoe beangstigend dat is en ook de druk die daar is vanuit de mensenhandelaren. Zij willen heel veel slachtoffers, zijn terughoudend om hun verhaal te doen.
0: Door de aanhoudende droogte hebben waterschappen extra veel werk. Een aantal van hen heeft besloten om sluizen minder vaak te openen, om zo minder water naar het IJsselmeer of de zee te laten wegstromen. In Met het oog op morgen zei dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel dat die oplossing tijdelijk is.
3: Dit is gewoon een oplossing om wat water wat langer in het gebied te houden. Het is ook maar een uitstel van executie. Want uiteindelijk verlies je door verdamping en doordat er helemaal geen aanvoer is vanuit het achterland of door regen, verlies je gewoon water.
0: Nou, ook als het de komende tijd meer zou gaan regenen, zou dat de droogte nog niet oplossen, weet Pieper.
3: Wij verwachten dat we in de komende weken nog heel veel last hebben van de droogte. En de ergste droogte is vaak in augustus of in september. En dan staan de rivieren vaak het laagst. En wij vrezen ook een beetje, als het zo doorgaat als we nu verwachten, dat het ergste nog moet komen.
0: Nou, dat klinkt niet best.
1: Dat klinkt zeker niet best. Nee. Ja, en dan ook nog aandacht voor hittedoden. Want in opdracht van de gemeente Amsterdam heeft het RIVM daar onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat door klimaatverandering en vergrijzing het aantal Amsterdammers dat om het leven komt als gevolg van de zomerse hitte mogelijk verdubbelt. In 2050 schat het RIVM het aantal hitte gerelateerde sterfgevallen in de stad op 250 per jaar. In Goedenavond Nederland vertelde wethouder Lian Heinhuis of airco's een oplossing kunnen zijn.
4: Ik denk niet dat het een goede oplossing is. Ik denk ook eerlijk gezegd dat het niet een realistische oplossing is. Airco's zijn schreeuwend duur. Dus wat je daarmee creëert is dat de ene zich heel goed kan beschermen tegen de hitte en de ander niet.
1: Volgens Heinhuis veroorzaken airco's ongelijkheid, maar dat is niet het enige probleem, zegt ze.
4: Je moet uitkijken dat je niet een maatschappelijk probleem alleen maar weer met individuele oplossingen gaat proberen te repareren. Want dan krijg je uiteindelijk maatschappelijk een nog groter probleem van. Want die airco's, als iedereen in Amsterdam, daar is een onderzoek naar geweest, een airco zou hebben in het centrum, dan wordt de buitentemperatuur tot 2 graden warmer. Dus wat je dan krijgt, zijn die mensen in het centrum die geen airco kunnen betalen, die hebben het nog heter in huis.
1: Dat was dus gisteravond op Radio en TV.
0: 10 minuten voor 8 is het. Huey Lewis en de News, Stuck With You.

0: Dit is Flevoland.
1: Hij sprong voor de tribune. Ze hebben een start. 100 meter verderop, ja, dan deed hij galopperen. Ja, dat gebeurt ook een keer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Kaas is een koningspython en hij heeft een lekker ratje gegeten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Omdat het is leuk, het is avontuurlijk en je kan soms wel nieuwe woordjes leren.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Flevoland heeft relatief veel vrouwelijke wethouders. En een man uit Heerenveen heeft 1000 euro boete gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A6 bij Zwifterband in mei vorig jaar.
4: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
9: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
8: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
10: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer.

0: per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, files tussen op de A1 Amersfoort-Amsterdam, tussen Amersfoort-West en de afrit Soest. 4 minuten, over 2 kilometer is dat. En op de A27 Utrecht-Almere, tussen Hilversum en Eemnes. Daar 5 minuten, ook over 2 kilometer. Ja, flitsers, ik zit er even te kijken. Staat er wat? Ik zie een radar staan op de A6 in Emmeloord. Bij Jouren staat hier hectometerpaaltje 281,4.
2: Oké, en wat doen we zo meteen in het nieuws, Adi?
1: Zometeen aandacht voor de paarden in Emmeloord. Het was weer tijd voor Eventing Flevoland.
2: Ja, en het is ook nog eens de dag van de slang. Nou, in Tronten is een speciaal opvangcentrum voor die dieren. En onze verslaggever die dacht, weet je wat, daar neem ik eens even een kijkje.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One. Van Vodafone.
10: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
15: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
14: Verwen jij je maar.
15: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
14: Maar mee,
15: door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
14: Ja, ik voel hem.
16: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
17: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
18: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Good People van Jack Johnson om 8:09. Goedemorgen.
1: Een paar weken geleden was het nog te heet voor Eventing Flevoland. Maar gisteren konden de paarden wel in actie komen. En dat was op de drafbaan in Emmeloord.
0: Ja, 8 wedstrijden over elk 2 ronden. Nou, dat ging de 80 paarden heel goed af. Verslaggever Richard Schuurman die zag hoe de paarden werden voorbereid op de draverij.
2: De thermometer tikte 30 graden aan vanmiddag hier bij de draverij in Emmeloord. Frans Vogelenzang, u bent met uw paard Magnifique de Luz helemaal naar Emmeloord toegekomen vanuit Nieuw-Vennep. Is het wel te doen voor de paarden om bij deze temperatuur te rennen?
3: Nou ja, het is te doen, want het moet niet veel warmer worden. Als het boven de 30 graden is, dan gaan we niet op pad.
2: Dat hebben we ook een paar weken geleden gezien, hè? Ja. Toen werden evenementen met die hitte af.
3: Evenementen afgelast en dan wordt er gewoon niet gereisd. Ja. Nou, dat is niet verantwoord.
2: Welk signaal geeft zo'n paard af dat het niet meer gaat?
3: Ja, de ene rent er beter mee om als de ander natuurlijk. Zo werkt dat een beetje. Ja, ze gaan zweten.
2: Als een mens.
3: Ja, net zo. Als jij het warm hebt, hebben we het ook warm natuurlijk.
2: Maar doet u iets extra's in de behandeling vooraf of misschien achteraf?
3: Nee, dat niet per se. Nee. Kijk, met deze temperaturen lopen ze 's nachts buiten. En overdag, zeg maar, tot 1:00 of 12:00. En dan voor de hele hete, dan gaan ze allemaal naar binnen toe. En dan was, tegen de avond gaan ze weer naar buiten.
2: Maar hij moet straks nog 2 rondjes lopen.
3: Ja, dat moet hij nog, ja.
2: En dan? Is hij dan? Meet u de temperaturen?
3: Vandaag gaat het. Het is vandaag te doen. Maar ik zeg het, moet niet over de 30 graden wezen. Maar ja, dan wordt er gewoon niet gekoerst. Dan doen we dat niet.
4: Is dit een gevecht om de overwinning? Binnen zijn de Giro, buiten zijn de Elton Kronos. Giro, houd het vol. Trop zich van Elton Kronos. Het is hier de 6 voor de 7. En dan de favoriet in de brand, 5.
2: Nou. De verzorging na een inspannende rit, 2 rondjes. Helaas als voorlaatste geëindigd. Wat ging er mis?
3: Hij sprong voor de tribune. Van start. 100 meter verderop. Ja, dan deed hij galopperen. Ja, dat gebeurt ook een keer.
2: Ja, een beetje de verkeerde pas.
3: Ja, de verkeerde gangen, ja.
2: Maar nu direct koelen, hè? We zagen net water eroverheen.
3: Ja,
2: houdt hij zich goed?
3: Hij is alweer redelijk op adem. Dus even een beetje rondstappen en dan...
2: Is dit dan ook een mega hartslag die hij nu heeft, hè?
3: Nee, dat valt wel mee, hoor. Ja, als ik zeg maar thuis werk, dan heb ik wel een hartslagmeter om. Maar hij stelt heel snel,
2: ja.
3: Gelukkig.
2: Moet hij straks nog een keer?
3: Nee, gelukkig niet. Nee, joh, hij is klaar.
5: Dat doen we niet.
2: Voor vandaag.
3: Hij is klaar voor vandaag.
2: Maar 30 graden, dat is de grens zo'n beetje.
3: Ja, vinden we wel. Volgend jaar mogen we niet eens meer met 30 graden.
2: Want?
3: Dat van de regering uit.
2: Nieuwe regels?
3: Er komen nieuwe regels, ja. Dat het transport boven de 30 graden niet meer... Tenzij je een auto hebt die gekoeld kan worden. Nou ja, dat is ook weer zo'n dingetje natuurlijk. Je neemt niet een airco in je trailer.
2: Ja.
3: Dus, maar ja, dan gaan we niet meer op pad, joh. Dat heeft ook geen zin.
1: Paardeneigenaar Frans Vogelenzang was dat. En als je wil weten waar hij vandaan kwam, kan ik zeggen, hij komt uit Nieuw-Vennep.
0: Dat is ook wel heel luxe, hè? Airco in de paardentrailer.
1: Ja.
0: Dat gaat toch wel heel ver, ja. Dit is somber. My body isn't ready.

0: is 16 minuten over 8.
1: Dan gaan we naar het weer met Jeroen Elfrink van Weerplaza. Ja, gisteren zat ik nog heerlijk buiten, want het was prachtig mooi weer. 'S Avonds lekker eten buiten ook. Wil ik weten, gaan we dat weer doen? Want ik zie dat de temperatuur inmiddels al op 19 graden staat.
2: Ja, dat zou vanavond zeker kunnen. Maar deze ochtend komt er wel tijdelijk wat meer bewolking voor. Zeker in het noorden, daar zou lokaal een spatje regen uit kunnen vallen. Temperatuur inderdaad nu rond 19 graden in Lelystad. Uiteindelijk gaan we nog naar 20 zometeen. En vanmiddag wordt het heel aangenaam. Dan trekt de bewolking weer deels weg. En met vrij veel zon wordt het 24 graden in de Noordoostpolder tot 26 graden in Almere. En je vroeg het al, of we vanavond dan ook buiten kunnen zitten. Dat kan heel prima, want de temperatuur ligt nog lange tijd boven de 20 graden vanavond.
1: En morgen, wat kunnen we dan verwachten?
2: Nou, na een toch wel wat frissere nacht in het noorden met 14 graden op de koudste plekken is het morgen heel aangenaam. Temperaturen stijgen naar 24 of 25 graden. Het is al wel wat minder warm dan vandaag. En die noordwestenwind trekt ook wat meer aan. Uiteindelijk kan er in de namiddag zelfs een lokale onweersbui in het noorden vallen. Ik verwacht er niet te veel van. Een groot deel van de provincie blijft gewoon waarschijnlijk droog. Maar goed, als je net die bui over je heen hebt, is het wel even een beetje pech hebben.
1: Ja, en dan hebben veel mensen natuurlijk vakantie. Staan bijvoorbeeld op de camping of willen erop uit. Dus ja, hoe ziet de komende dagen eruit?
2: Nou, dat warme en zonnige weer gaan we helaas kwijtraken. Vanaf zaterdag wordt het toch echt wel frisser. Die noordenwind trekt namelijk verder aan. Er komen meer wolkenvelden voor. En zeker zondag is met maar 19 graden toch echt wel een beetje fris. Later in de week komt de zon er weer wat vaker bij. Loopt de temperatuur weer ietsjes op. Maar met 20 of 21 graden is het wel wat onder de maat voor de tijd van het jaar.
1: Ja, dat zal even wennen worden. En dus toch maar even de regenjas mee.
2: Nou, dat valt wel mee. Er kan misschien een buitje vallen. Het is vaker droog, maar het is vooral wat frisser. Dus die jas is vooral nodig voor de temperatuur.
1: Oké, Jeroen, dankjewel.
0: En een fijne dag, hè, Jeroen.
2: Ja, hetzelfde.
0: Doei. Joe, hoi, hoi. Gaan we weer door met het nieuws?
1: Ja, we gaan door naar de slangen, want het is vandaag de dag van de slang. En hoewel de meeste van de 3000 soorten niet gevaarlijk zijn, zijn veel mensen er wel bang voor.
0: Ja, bij reptielencentrum Dragon Dronten zijn exemplaren te vinden daar die je liever niet in het wild tegenkomt. Verslaggever Marielle Bakker praat met eigenaren Carlijn Snakenborg en Jannes van der Staaij. En Carlijn die laat een van haar favoriete slangen zien.
3: Dit is Kaas. En Kaas is een koningspython. En hij heeft een lekker ratje gegeten. Dus hij is hartstikke verwend. En een heel buikje vol. Hè? Ja.
4: Eet smakelijk.
3: Nou, we doen eigenlijk iedere dag aan de dag van de slang, toch? Ik bedoel, we zijn iedere dag hier aanwezig bij de diertjes. En we hebben behoorlijk wat slangetjes.
4: Nou, het is een beetje begonnen als een hobby van mijn vriendin. Die had al reptielen toen wij een relatie kregen. En eigenlijk binnen een maand was het zover dat ik ook mijn eerste reptiel in huis haalde. Want het is, je moet zien een beetje het reptielenvirus. Als iemand eenmaal reptielen heeft, dan wil je ook vaak meer en meer en meer.
5: En dat groeide uit tot Dragon Dronten, waar ze reptielen opvangen, maar bijvoorbeeld ook lesgeven over slangen.
4: Want heel vaak is zo dat mensen een heel verkeerd beeld hebben van reptielen. Reptielen worden gezien als gevaarlijk, als glibberig. Wat ze letterlijk niet zijn, dat zijn amfibieën. Ze worden gezien als giftig, terwijl de meeste dat niet zijn. En zo heb je heel veel misverstanden die je gewoon heel erg uit de wereld kunt helpen.
3: Ze horen eigenlijk niet in zulk slecht daglicht te staan. Dus op de dag van de slang is dat misschien iets waar je wat meer bij stil moet staan.
4: En dit is onze oudste slang.
5: En wat voor slang is het?
4: Dit is een koningspython. En de koningspython, Python regius in Latijn, is een van de meest gehouden, als het gaat om slangen, tenminste reptielen in Nederland. Samen met rattenslangen die nog een stukje kleiner en dunner zijn. En de koningspython heb je inmiddels in heel veel verschillende kleuren en heel veel verschillende patroontjes. En dat komt dus door mensen doorfokken ermee. Ze wijken zo erg af van hoe wij in elkaar zitten en hoe wij bijvoorbeeld naar de wereld zouden kijken. Zo hebben ze bijvoorbeeld geen oren. Dat betekent dat ze gewoon niet horen wat wij nu zeggen. Maar ze voelen wel de trilling van het geluid dat we maken. Ze hebben wel oogjes, maar ze hebben niet zo'n goede ogen. Dus eigenlijk zou die een bril moeten dragen. Maar kan natuurlijk niet op zijn oortjes, want die heeft hij niet.
5: In september verhuizen ze naar bedrijfsterrein Cellebroederspoort in Dronten.
3: Eindelijk. We hebben al best wel een paar jaar dat we zitten te kijken van, hè, wat gaan we nou doen? Waar gaan we heen? We hebben best wel veel diertjes. Sommige dieren zijn best wel groot ook. En we willen die dieren eigenlijk wat meer ruimte bieden.
4: Mag hij ook even wat zeggen in de microfoon als hij wil?
3: Misschien, oh ja, misschien een beetje wat zou hij zeggen?
4: Sis.
3: Sis.
4: Dat vindt hij uit gelawaaierig.
3: Ja.
1: Carlijn Snakenborg en Jannes van der Staaij waren dat van reptielencentrum Dragon Dronten.
0: Zometeen bericht uit binnen- en buitenland. Dan hebben we het over de Amerikaanse immigratiepolitie. ICE heeft de laatste dagen het aantal arrestaties flink opgevoerd.

0: Riptide van ELO. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft de laatste 5 dagen het aantal arrestaties flink opgevoerd. In 5 dagen tijd zijn 10.000 mensen opgepakt, soms met dodelijke afloop. Die 10.000 arrestaties zijn er 2 keer zoveel als de afgelopen maanden, zegt NOS-correspondent Rudy Bauma.
2: Dat vloeit voort uit een concrete opdracht die agenten van hun leiding hebben gekregen, dat gewenste getal is. Die massadeportaties die Trump heeft beloofd, daar wil hij zich aan houden. Zeker nu het met andere punten van zijn beleid, de koopkracht, de oorlog met Iran, allemaal heel slecht gaat. En hoewel dit beleid ook natuurlijk wel heel controversieel is, is er ook nog een grote groep kiezers die dit gewoon steunt.
1: Afgelopen week werden nog 2 mannen doodgeschoten door ICE tijdens verkeerscontroles. In tientallen steden gingen mensen daarom de straat op om te demonstreren.
0: Vandaag begint in Lichtenvoorde, dat is in de Achterhoek, de Zwarte Cross. Met zo'n 250.000 bezoekers is het grootste festival van Nederland. Dit is de creatief directeur.
3: De meeste kijk ik uit naar, en dat is ook wel een beetje wat de Zwarte Cross is. Hè. Het is voor iedereen, het is van iedereen. Het is de Achterhoekse gastvrijheid. En het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je... Ja, op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op. Daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow. En Kim Holland staat daar. Dat is, dat geeft wel de diversiteit van ons hele programma aan.
0: Nou, dan gaan we nog even vliegen, hè?
1: Ja, want tijdens de zomervakantie zou je bijna niet anders verwachten. Maar Schiphol maakt zich op voor een drukke zomer. Reizigers krijgen de tip om online in te checken of een tijdslot bij de douane te reserveren. Dat meldt NH Nieuws. Maar deze reizigers zijn toch een tikkie eigenwijs.
4: We zouden even een plekje reserveren, zeg maar, voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. Nee. En we zijn ook een beetje aan de late kant, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik, ja.
1: Ja, Schiphol verwacht zo'n 12,7 miljoen reizigers. 300.000 meer dan volgend jaar. Vorig jaar.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Hoe kunnen ze het anders?
0: We hebben wel een hele goede glazen bol daar op Schiphol. Dit is Omi, cheerleader.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: Landelijk komen er geen vrouwelijke wethouders meer bij, maar Flevoland vormt daarop een uitzondering. Hier is 32% van de wethouders vrouw. Landelijk is dat 29%. Van de 26 wethouders in Flevoland zijn er 8 vrouw. Dat is er 1 meer dan in de vorige collegeperiode. Blijkt uit een analyse door de regionale omroepen en de NOS. En een 58-jarige man uit Heerenveen heeft 1000 euro boete gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A6 bij Zwifterband. Tegen de man was 200 uur taakstraf geëist en een voorwaardelijk rijverbod van 1 jaar. Bij het ongeluk in mei vorig jaar botste de Vries met hoge snelheid op een stilstaande auto in een file, waarna een kettingbotsing ontstond. Bij het ongeluk kwam een vrouw uit Zwartsluis om het leven. En in Emmeloord kwamen gisteren 100 mensen af op de paardendraverij. Eind vorige maand werd Eventing Flevoland nog afgelast, toen het ruim 35 graden was. Ook gisteren was het warm, tegen de 30 graden. Deze paardeneigenaar blikt alvast vooruit.
9: Volgend jaar mogen we het niet eens meer met 30 graden van de regering uit. Er komen nieuwe regels, ja. Dat het transport boven de 30 graden niet meer, tenzij je een auto hebt die gekoeld kan worden. Nou ja, dat is ook weer zo'n dingetje natuurlijk. Je neemt niet een airco in je trailer. Ja. Dus, maar ja, dan gaan we niet meer op pad, joh. Dat heeft ook geen zin.
8: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Nu blijft de teller steken op 29%. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 500 vluchtelingen gezonken. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. En dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. 6 kilo minder dan het jaar ervoor.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Zeker later vandaag komt de zon er nog goed bij. De temperatuur loopt op naar 25 graden in de Noordoostpolder, tot zo'n 27 graden in het zuiden van de provincie. Daarbij kan later vandaag een hele enkele bui voorkomen. Vanavond en komende nacht is het droog en de temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen wordt het opnieuw weer warm met 25 of 26 graden. In de middag kan er een bui vallen en dan trekt de noordenwind aan en die brengt later op de dag wat verkoeling.
12: ANWB meldt een file op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. Amsterdam-Amersfoort tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. Daar een vertraging van 7 minuten.
8: En zometeen, wat hebben we nog in het nieuws?
12: Zometeen is het weer tijd voor de... Dan zoek ik even het juiste woord. Wat was het ook alweer? Het zijn...
8: De buurtkastjes, hè?
12: De buurtkastjes.
8: Ja, hele leuke zomerserie.
12: Nou, precies dat. En een kleine jonge dame heeft er ook één. En wat zij daarin stopt, dat hoor je zo dadelijk.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Dr. Hook. Baby makes her blue jeans talk. Het is bijna 8:08.
1: Door heel Flevoland staan buurtkastjes waar je gratis spullen uit mee kunt nemen. Maar wie vullen die kastjes? Vandaag in onze zomerserie kijken we bij het buurtkastje van de 8-jarige Annika Nandram in Almere Poort. Zij heeft een mini-biep met kinderboeken en verslaggever Gineke Smiet zocht haar op.
2: Hoi, Annika.
3: Ja.
2: Jij hebt hier een mini-biep, heb ik begrepen.
3: Ja.
2: Wil jij mij die even laten zien?
3: Natuurlijk.
2: Hier staat hij.
3: Ja.
2: Voor jouw huis. Ja. Wat zien we hier?
3: Heel veel boeken en dus, nou, wij hebben het zelf gemaakt. En mijn papa had het gebracht naar iemand om het te maken. En de poten hadden mijn opa gemaakt.
2: Oké, en het is een mooi kastje. We kunnen er even in kijken, denk ik, hè? Even openmaken. Want wat voor boekjes staan erin eigenlijk?
3: Nou, hier staan de kinderboeken en hier staan de volwassenenboeken.
2: Ja, want het is eigenlijk voor kinderen, hè? Heb ik begrepen. Ja. En de kinderbiep, deze kinderbiep is eigenlijk jouw idee, heb ik begrepen, hè?
3: Ja.
2: Want waarom wilde je dit graag?
3: Omdat de kinderen ook kunnen lezen.
2: En waarom denk jij dat dat belangrijk is om veel te lezen? Of leuke dingen te lezen?
3: Omdat het is leuk, het is avontuurlijk en je kan soms wel nieuwe woordjes leren.
2: Je leert er ook veel van. En mogen de mensen een boekje pakken en het houden? Of is het de bedoeling dat ze het weer terugzetten? Of wat heb jij het liefst?
3: Ze mogen het houden of ze mogen het terugbrengen. Maar als ze het houden, dan kan ook wel dat ze een ander boek hier zetten.
2: Dat zou het leukst zijn. Dat er dus altijd boekjes in staan.
3: Ja.
2: Hey, welk boekje vind jij het leukst? Of denk je dat heel leuk zou kunnen zijn?
3: Deze.
2: Ah, de dagboek van een muts.
3: Ja.
2: Want wat is hier leuk aan? Waar gaat het een beetje over?
3: Nou, het gaat dat zij en zij, Mackenzie en Nikki, BFF's zijn. BFF's voor even.
2: Ja.
3: En daarna komt er ruzie. En daarna loopt het weer goed af.
2: En nou, welk boek staat er nou al heel lang in? En is niet zo populair?
3: Deze plus dit.
2: Het Muizenhuis en de Feesten van het Jaar.
3: Ja.
2: Die vinden de mensen niet zo heel leuk.
3: Niet zo.
2: Tot nu toe tenminste, in ieder geval. Je doet het eigenlijk allemaal een beetje met je vader, heb ik begrepen, hè? Ja.
3: Ja.
2: Een beetje samen hebben jullie dit project gestart?
4: Dat klopt, ja.
2: En wat was de aanleiding?
4: Nou, de aanleiding was met name dat wij kort geleden hier naartoe zijn verhuisd. In deze wijk. En het is een nieuwe wijk. We zagen dat heel veel kindjes buiten aan het spelen zijn en hier bij het speelplaatsje. En Annika had zoiets van, ja, het is hartstikke leuk dat we bij een speelplaatsje wonen, dat er veel kinderen hier naartoe komen. Maar het zou nog leuker zijn als ik die kinderen kan enthousiasmeren om te gaan lezen.
2: Ja.
4: En dat was eigenlijk, zo was het idee geboren. En hadden zoiets van, dan gaan we gewoon een mini-biep plaatsen tegenover die speelplaats, zodat kinderen daar naartoe getrokken worden.
2: En nou is het natuurlijk 1 om dan te zeggen, ik vind lezen leuk, ik ga lekker lezen. Maar 2 om zoiets echt te willen delen met anderen.
4: Ja,
2: waar zit het hem in, denk je?
4: Nou, ik denk dat ze was heel enthousiast. Ze wilde haar zakgeld ook ervoor inzetten. Had ze ook in het beginsel gedaan, totdat de gemeente al meer de lucht van kreeg en zei, nee, dat gaan wij dan overnemen. Want wij vinden het een goed initiatief. Ik denk dat enthousiasme, dat komt met name, denk ik, voort voor haar uit het feit dat zij uit lezen heel veel plezier haalt.
2: En trots op je dochter, dat ze dit zo
4: zeker.
2: Doet?
4: Ja, zeker. Ik denk dat het, ze is 8 jaar. En het feit dat ze aangaf, joh, we moeten wat ermee doen. En we moeten ervoor zorgen dat kinderen nog meer gaan lezen. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder. En vind ik ook wel een heel goed idee. Ook gelet op de tijd waarin we leven. Dat er kinderen heel veel bezig zijn met gamen.
2: Op de telefoon.
4: Wel, en de telefoon is denk ik ook wel heel goed dat Annika zegt, joh, lezen is ook heel belangrijk. En ik ga proberen kinderen daarvoor enthousiast te maken. Dus dat vind ik echt heel, heel bijzonder, ja.
1: Morgen alweer de laatste aflevering van deze serie. Dan gaan we op bezoek bij Lara Arts in Lelystad. Zij ging door een financieel lastige periode en besloot toen om een buurtkastje te beginnen.

0: Alright van Christopher Cross. Het is bijna 10 minuten voor 9. Nog wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur reageerde nationaal rapporteur mensenhandel Connie Rijken op het nieuws dat een mogelijke pooierbende is gearresteerd in Amsterdam. Die zou tientallen vrouwen jarenlang hebben uitgebuit. 4 mensen zitten vast in Nederland en 3 in Roemenië. Connie Rijken legde uit hoe dit jarenlang kon gebeuren.
2: Dit zijn van die netwerkconstructies en die noemen we carouselconstructies. En dat houdt in dat zij de vrouwen naar Nederland brengen. En die vrouwen die worden uitgebuit en moeten prostitutiewerk verrichten. Dan in deze stad, dan in Groningen, dan in Amsterdam. Over een week worden ze weer verplaatst naar Maastricht. En als u zich dat probeert voor te stellen, dan is het heel moeilijk om daar een beeld van te krijgen. Want Groningen heeft een stukje van het beeld. Amsterdam heeft een stukje van het beeld. En Maastricht heeft een stukje van het beeld.
1: Het is volgens Rijken niet duidelijk of deze mensen ook veroordeeld worden.
2: Voor het bewijs zijn we vaak afhankelijk ook van verklaringen van de slachtoffers. Nou, en dat in die omstandigheden die we net schetsten, hoe beangstigend dat is en ook de druk die daar is vanuit de mensenhandelaren. Ze willen heel veel slachtoffers, zijn terughoudend om hun verhaal te doen.
0: Door de aanhoudende droogte hebben waterschappen extra veel werk. Een aantal van hen heeft besloten om sluizen minder vaak te openen, om zo minder water naar het IJsselmeer of de zee te laten wegstromen. En met het oog op morgen zei dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel dat die oplossing tijdelijk is.
3: Dit is gewoon een oplossing om wat water wat langer in het gebied te houden. Het is ook maar een uitstel van executie. Want uiteindelijk verlies je door verdamping en doordat er helemaal geen aanvoer is vanuit het achterland of door regen, verlies je gewoon water.
0: Ja, ook als het de komende tijd meer zou gaan regenen, zou dat de droogte nog niet oplossen, weet Pieper.
3: Wij verwachten dat we in de komende weken nog heel veel last hebben van de droogte. En de ergste droogte is vaak in augustus of in september. En dan staan de rivieren vaak het laagst. En wij vrezen ook een beetje, als het zo doorgaat als we nu verwachten, dat het ergste nog moet komen.
0: Ja, dus stiekem moeten we misschien hopen op een heel, heel natte augustusmaand.
1: Ja, en dan had Hein Pieper het ook nog eens een keer over wat water. Ja, dan denk ik, dat komt uit de Waddenzee en niet uit de rest.
0: Ja, zo is het ook nog een keer. Dit was Flevoland is wakker alweer voor deze donderdagochtend. Adi, dankjewel.
1: Ook bedankt.
0: En tot de volgende keer. Jessie J is dit, The Price Tag.

0: Dit is Flevoland.
1: Hij sprong voor de tribune. Ze hebben een start. 100 meter verderop, ja, dan deed hij galopperen. Ja, dat gebeurt ook een keer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Kaas is een koningspython en hij heeft een lekker ratje gegeten.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Omdat het is leuk, het is avontuurlijk en je kan soms wel nieuwe woordjes leren.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: BVN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BVN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Flevoland heeft relatief veel vrouwelijke wethouders. En een man uit Heerenveen heeft 1.000 euro boete gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A6 bij Zwifterband in mei vorig jaar.
4: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
9: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
8: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap worden genoemd als oorzaak door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor

0: honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Eens even kijken hoe druk het op de weg is. Er is wat vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Dat is tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord. Daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Een flitser is gemeld op de N702, de Hoge Ring in Almere. In beide richtingen bij hectometerpaal 2,5. Dan eens even kijken hoe het op het spoor is. Want tussen Amsterdam en Lelystad rijden geen treinen op dit moment. Dat komt door een wisselstoring. En de NS meldt dat zeker tot 9:45 gaat duren. En ook tussen Utrecht en Almere rijden geen treinen. Dat komt door diezelfde wisselstoring. Ook dat betekent tot 9:45 geen treinen op dat traject. Utrecht-Almere dus. Dus hou daar rekening mee. En zometeen in Flevoland Muziekland. Ja, lekker meedobberen met Kenny Rogers en Dolly Parton. Islands in the Stream.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avonturen. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Met Jolien Dalstra.

The American Girls van Harry Styles. Daarvoor hoorde je Islands in the Stream, Kenny Rogers en Dolly Parton. Het is alweer bijna 9:15 op deze donderdagochtend. De 16e juli zijn we alweer. Ja, in Nederland zijn natuurlijk heel veel festivals, hè, deze zomer. Ieder weekend kun je wel ergens terecht natuurlijk. Maar ook in België, dit weekend bijvoorbeeld, heb je het eerste weekend van Tomorrowland. Het is een beetje sneu voor de organisatie, want de autoriteiten die hebben gezegd, er mag daar geen vuurwerk worden afgestoken. Ook andere effecten met vuur en rook zijn ten strengste verboden. Nou, dat heeft natuurlijk te maken met de droogte. Tomorrowland is in recreatiegebied De Schorre bij Boom. Dat is tussen Antwerpen en Brussel. Nou, daar is het heel erg droog, heel erg warm. En ja, dan heb je natuurlijk meer kans op natuurbranden. Nou, ik zei het al, de organisatie van Tomorrowland baalt behoorlijk van het feit dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken. Het is een heel belangrijk onderdeel van ons festival, zegt de organisatie. Maar ja, misschien hadden ze het toch wel een beetje kunnen aanvoelen. Want ja, vorig jaar was daar een brand op Tomorrowland. Dat was vlak voor de start van het festival. Toen kwam er brand op het hoofdpodium. En ja, toen ging een groot deel van het decor in vlammen op. Ja, als het dan zo droog is, dan zou je denken 1 en 1 is 2. Dat je het zelf al in de gaten hebt. Maar goed, ik weet niet of je Tomorrowland kent. Heel veel verschillende podia. 16 maar liefst dit jaar. Ja, dat is een flink aantal. En op één van die podia staat dit weekend Calvin Harris.

Oh, dit is toch zo'n heerlijk nummer om zo hard mogelijk mee te blaren van Tom Jones, Delilah. Weet je wat ook leuk is? Meedoen aan Kiek. Dat kan ook deze donderdag weer. Als je meekijkt, twee foto's. Dit keer van de Schools Out Run in Lelystad. Letterlijk de zomervakantie tegemoet rennen. Nou ja, dat hebben ze natuurlijk alweer een tijdje geleden gedaan. Maar het is altijd een heel leuk evenement. Nou, daar doen heel veel basisschoolleerlingen aan mee natuurlijk. Ook toen was het fantastisch mooi weer. Dat zie je wel. Strak blauwe lucht. Nou ja, een paar wolkjes, maar oké. Okay. Zo'n witte partytent zie ik staan. En heel veel jonge kindjes die er heel veel zin in hebben. Die klaarstaan om te gaan rennen. En wat ouders erbij natuurlijk voor de begeleiding. Nou ja, wat is hier het verschil? Ja, waar moet je op gaan letten? Op de schoenen die die kinderen aan hebben? Op de kleding van de ouders? Nee, ja, ik zie het zo ook niet eigenlijk. Nee, kan van alles zijn. Ik heb ook nog wat vlaggen. Nou, puzzel mee en geef je antwoord door voor 11. En dan maak je kans, ook vandaag, op leuke prijzen.

0: tussenuit. Maar geen zorgen, Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee, deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Flevoland heeft relatief meer vrouwelijke wethouders dan landelijk. Hier is 32% van de wethouders vrouw en landelijk is dat 29%. Van de 26 wethouders in Flevoland zijn er 8 vrouw, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen en de NOS. En de staartweg op Urk is van vandaag tot en met zondag 23 augustus weer even open voor verkeer. Vanwege de zomervakantie wordt er niet aan de weg gewerkt. De staartweg wordt verbreed en opnieuw ingericht.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 2 mannen van 18 zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen werkt bij de vrijwillige brandweer en hij zou wat takjes in brand hebben gestoken. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat het door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. 6 kilo minder dan het jaar ervoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur overleed maandag op 78-jarige leeftijd.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Zeker later vandaag komt de zon er nog goed bij. De temperatuur loopt op naar 25 graden in de Noordoostpolder tot zo'n 27 graden in het zuiden van de provincie. Daarbij kan later vandaag een hele enkele bui voorkomen. Vanavond en komende nacht is het droog en de temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen wordt het opnieuw weer warm met 25 of 26 graden. In de middag kan er een bui vallen en dan trekt de noordenwind aan en die brengt later op de dag wat verkoeling.
9: Is het druk op de weg? Nee, zeker niet. Klein beetje vertraging op de N307, Kampen-Lelystad. Dat is tussen de N50 en de N306. Nou, dan ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Wel wat problemen op het spoor. Door een wisselstoring rijden er vanuit Amsterdam en Schiphol minder treinen richting Almere en Lelystad. En andersom. Het gaat om een wisselstoring tussen Weesp en Almere. En die storing duurt, nou ja, tot een uurtje of 10, zegt de NS. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling totdat die storing is verholpen. Dat was alles voor dit moment. En zometeen dan gaan we weer terug in de muzikale jaren.
8: Goedemorgen.

0: Goodbye van The Beatles. 20 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1997. Het jaar waarin de Elfstedentocht werd geschaatst. Ja, toen gebeurde dat nog. En Philips kwam in dat jaar met de allereerste DVD. Kan je je nu toch ook niet meer voorstellen. Nou, terwijl de Spice Girls de wereld veroverden en Harry Potter net kwam kijken, bewees Guus Meeuwis dat hij geen eendagsvlieg was. Destijds nog gezellig op pad met zijn studentenband trouwens, Van Gant. Want ja, hij had natuurlijk eerder een dikke hit gescoord. En deze was de opvolger. En ik zou zeggen, tel maar gewoon lekker mee met hem. Tot drie, Guus Meeuwis en Van Gant.

Messenger van Alex Warren en daarvoor. Ik tel tot drie, Guus Meeuwis en Vagant. Ja, ik zit de weerberichten hier nog eens even te lezen. Paraplu mag uit de kast. Pak je vest of je jas of je trui er maar weer bij. Het wordt iets natter, maar vooral een stuk frisser. Om heel eerlijk te zijn, ik vind het wel even lekker. De warmte weer even uit je huis, even bijkomen. En daarna, nou ja, misschien krijgen we wel weer een heerlijke warme zomerse periode. A Lover's Holiday van Chance.

Jeffrey Heesen, Loco uit Os komt hier, deze jongen. Ja, maakt ook lekkere muziek. Geldt ook voor de Tramps natuurlijk, legendarische disco-song. Disco Inferno, ja, begon in 1976. Het jaar erop werd het, ja, dat ontplofte, want... soundtrack van die geweldige film, Saturday Night Fever. Het is 7:47. Ik ga zo langzamerhand hier eens een beetje opruimen in de studio. En dan ga ik plaatsmaken voor het tweede uurtje van Flevoland Muziekland. En wie komt hier dan staan? Arnoud? Ik weet het eigenlijk niet. Je hoort het zo.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Hij sprong voor de tribune. Ze hebben een start. 100 meter verderop, ja, dan deed hij galopperen. Ja, dat gebeurt ook een keer.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Kaas is een koningspython en hij heeft een lekker ratje gegeten.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Omdat het is leuk, het is avontuurlijk en je kan soms wel nieuwe woordjes leren.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalweg 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Flevoland heeft relatief veel vrouwelijke wethouders. En de man uit Heerenveen heeft 1000 euro boete gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A6 bij Zwifterband in...
8: De vrouwelijke wethouder stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
9: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
8: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
10: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
8: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Eurieke FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. En daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen, op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is nieuws op RUK FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Firidenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken geleden, 2 weken lang, geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RUK FM.

0: Lekkere muziek hier op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RUK FM.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: zit Van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Allemaal hartelijk welkom bij dit speciale programma voor jullie.
2: En het heet De Koninklijke Trein.
1: Om in te stappen
2: en snel weg te wezen
1: en mee te gaan.
2: En het kost helemaal niks.

Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie weer afgestemd hebben op ons programma. Zijn jullie al wakker? Fijn hè? Het is vakantie en velen zullen wel weg zijn. Maar toch is er een speciaal programma voor de thuisblijvers. Gewoon lekker genieten van mooie muziek en een bijbelverhaal, maar vooral meedoen. Lekker zingen en springen en huppelen, want we hebben vrij en tijd voor leuke dingen.

0: Dat was een mooi begin. Samen zingen en springen is goed voor je lijf en je lichaam. Je krijgt er juist meer energie door. Vorige week heb je ook al over Mozes kunnen horen. Vandaag gaat het verhaal verder. En Mozes heeft ook moed en lef nodig om te doen wat God zegt. Dat is niet altijd makkelijk hoor, maar hij kiest ervoor om te gehoorzamen. En dat is een goede keuze.
1: Wanneer ik in de put zit, alleen.

in Egypte hebben gewoond, heten Egyptenaren. Zij horen in het land Egypte. Maar de Israëlieten horen eigenlijk niet in het land Egypte. De Israëlieten zijn de kleinkinderen van Jacob. En Jacob woonde vroeger in een ander land, in het land Kanaan. En de Heere God heeft vroeger aan Jacob beloofd dat zijn kleinkinderen weer naar Kanaan mogen. Maar dat kunnen ze nu helemaal niet. Ze zijn allemaal slaven van die gemene farao. Ze kunnen niet eens doen wat ze zelf willen. Nee, ze moeten hard werken voor farao, stenen bakken en muren bouwen voor een grote stad. De mannen van Egypte, de Egyptenaren, zij zijn de baas. En ze staan er met de zweep bij. Als een man van Israël, een Israëliet, niet hard genoeg werkt, dan slaat de Egyptenaren met de zweep. Wat erg, hè?

Mozes hoeft niet hard te werken. Want het is net of Mozes ook een Egyptenaar is. Dat denken de mensen tenminste. Maar dat is niet zo. Mozes is een Israëliet. Nee, Mozes de prins hoeft geen stenen te bakken en hoeft ook geen muren te bouwen. Vroeger vond hij het wel leuk om prins te zijn en om in een

mooi paleis te wonen. Maar nu moet hij steeds aan zijn familie, de Israëlieten, denken. Hij wandelt vaak naar de plek waar de Israëlieten werken. Hij ziet dat ze met de zweep worden geslagen. En dan wordt Mozes boos en verdrietig. Moet dat nu altijd zo doorgaan? Kon hij maar hen maar helpen? Op een dag wandelt Mozes weer naar de plek waar de Israëlieten werken. Eén man is zo moe. Hij kan haast niet meer werken. Maar hij moet. Een Egyptenaar slaat hem hard met de zweep. Dan wordt Mozes toch zo boos. Hij pakt de Egyptenaar beet en slaat hem dood. Daar ligt de Egyptenaar, dood op de grond. Mozes schrikt ervan. Als Farao toch hoort dat Mozes een Egyptenaar heeft doodgeslagen, dan zal hij woedend zijn. Dan zal Farao hem ook wel doodmaken. En niemand mag weten wat hij heeft gedaan. Vlug graaft hij een gat in de grond en verstopt de dode Egyptenaar onder het zand. Gelukkig, niemand heeft het gezien, denkt hij. De volgende dag gaat Mozes weer bij de Israëlieten kijken. En weer ziet hij twee mannen die ruzie maken. En de ene man slaat de andere. Maar nu is het geen Egyptenaar die een Israëliet slaat. Nee, nu zijn het twee Israëlieten die samen vechten. Wordt Mozes nu ook erg boos? Nee, hij wordt wel heel erg verdrietig. Hij gaat naar de vechtende mannen toe en zegt: wat doen jullie? Jullie moeten niet samen vechten. Dat is niet goed. Een van de vechtende mannen kijkt hem brutaal aan en zegt: waar bemoei jij je mee? Wil jij de baas spelen over ons? Of wil je mij ook doodslaan misschien? Gisteren heb je die Egyptenaar toch doodgeslagen? Dat was jij toch? Oh, wat schrikt Mozes. De mensen weten dus wel wat hij gisteren heeft gedaan. Ze hebben het gezien. Nou, dan hoort Farao het natuurlijk ook. Ja, Farao hoort het ook. En hij zegt tegen zijn knechten: grijp Mozes en gooi hem in de gevangenis. De knechten gaan op zoek naar Mozes, maar ze kunnen hem nergens vinden. Mozes is heel hard weggelopen. Weg uit Egypte. Heel ver weg. Naar een ander land. Daar kan Farao hem niet pakken.

Mozes loopt steeds verder. Als hij bij een waterput komt, gaat hij wat uitrusten en water drinken. Na een poosje komen er 7 meisjes met hun schapen bij de put. De dieren hebben dorst. De meisjes halen water uit de put en doen dat in de drinkbakken die erbij staan. De schapen lopen naar de bakken om te drinken. Maar opeens komen er herders aan, ook met hun schapen. Het zijn geen aardige herders. Ze jagen de meisjes met hun schapen weg en ze zeggen: wij willen eerst onze schapen water geven. Komen jullie straks maar terug. Dan wordt Mozes toch weer zo boos. Hij gaat naar de herders toe en zegt: die meisjes daar, die waren hier het eerst. Zij mogen dus eerst hun schapen water geven. Wegwezen jullie. De herders zijn bang voor Mozes. Ze gaan vlug weer weg met hun schapen. En Mozes helpt de meisjes, zodat ze gauw klaar zijn. En als de meisjes thuiskomen, vertellen ze alles aan hun vader Jethro. En Jethro zegt: hebben jullie die man zomaar bij de put laten zitten? Dat is ook niet aardig. Ga er gauw weer naartoe en vraag of hij bij ons komt eten. Een van de meisjes haalt Mozes op. En dan eet Mozes bij Jethro. Hij blijft daar ook slapen. Hij blijft er zelfs wonen. En hij gaat bij Jethro werken. Hij past op het vee van Jethro. Mozes is nu een herder. Een schaapherder is hij geworden. Dat is wel wat anders dan een prins in een paleis, hè? En Mozes vindt Zippora, een van de dochters van Jethro, wel heel erg aardig. En met haar gaat hij trouwen. Ze krijgen 2 kinderen, 2 jongens.

Voor Mozes is het een hele opluchting om thuis te zijn. De plaats die God voor hem had bedoeld, dat is de beste plek. Hij houdt heel veel van Zippora en is dankbaar dat hij bij hun mag wonen. Het land Egypte was niet langer veilig voor hem na de moord op de Egyptenaar. En eigenlijk was hij nu een vluchteling.

Wel bijzonder hoe zo voor Mozes wordt gezorgd, hè? Zo is onze God. En zo zorgt hij ook voor jou. Als het goed gaat, maar ook als het fout gaat. Altijd is hij daar. En altijd kun je bij God terecht. God heeft nooit vakantie. Net zoals wij dat nu wel hebben. Dat is wel een super gaaf idee, hè? Dat je altijd bij God terecht kunt. Juist nu, in de vakantietijd, is God er ook. Ook op de plek waar je nu bent. Of je nu thuis bent. Of dat je mensen kent die op vakantie zijn. Ook God is daar. Altijd is hij om je heen. En altijd staat hij bij je. En altijd staat hij naast je. Vergeet dat vooral niet. Dat God er altijd is. Op welke plek jij ook bent, ook hij is daar. Ik wens jullie nog een hele fijne vakantie. Geniet daar vooral van. Veel zomerzon. En God zegen en liefde wens ik jullie toe.

Goedenavond luisteraars. Fijn dat u uw radio of internet heeft afgestemd op de lokale radio Urk FM. Om naar ons programma Ziekentroost te luisteren. Vanavond kan er niet gebeld worden voor verzoekjes in verband met de vakantietijd. Ik doe vanavond de presentatie samen met Klaas Hendrik. We laten vanavond weer mooie psalmen en geestelijke liederen aan u horen. We hopen dat u zult genieten. We lezen nu eerst een mooi gedicht en we wensen u een gezegende avond toe.

U weet, Heer Jezus, wat het is om de eeuwse straf te dragen. U hing in diepe duisternis onder de felste plagen. Zo weet u zelf hoe bang het is als Satan komt benauwen. Juist daarom sterkt u ook gewis hen die op u vertrouwen. Breng Satan ons in droefenis, in noden en in smarten. Dan weet u zelf hoe sterk hij is en hoe hij ons kan tarten. U heiland, die dit alles weet, die het zelf ook moest ervaren. U kunt ons in strijd en leed voor wankelen bewaren. Wijs Satan ons de zonden aan, dan kan ons niets meer deren, want aan het kruis heeft u voldaan, daar mocht u triomferen. Al heeft hij nu nog grote macht, het is nog maar voor even, straks zinkt hij weg in donkere nacht. Uw kind gaat eeuwig leven.

En dan gaan we nu luisteren naar het mooie lied Abba Vader, U Alleen. En dat wordt gezongen door 1600 mannen vanuit Katwijk aan Zee.

0: En dit lied werd uitgevoerd door het Ankerduo. Zij zongen voor u: Uw Jezus wacht nog op u.
1: Het jongerenkoor Jigdel Jahu gaat voor ons zingen Psalm 25.

We gaan verder met de niet-ritmische samenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen, onder leiding van Harm Hoeve. We gaan luisteren naar Psalm 68, vers 10. Geloof zijn God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En dan vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk op erwezen. Psalm 68, vers 10 en 17.

0: Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moed en vrezen. Dit was een niet-ritmische samenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen onder leiding van Armhoeve, Psalm 68, vers 10 en 17.
1: En dan nu een samenzang vanuit de schuilplaats met het lied Het Paspoort.

O welke macht heeft uw liefde? En dit mooie lied wordt uitgevoerd door de 1600 mannen zingen vanuit Katwijk aan Zee.

0: En we hebben zojuist geluisterd naar het lied O welke macht heeft uw liefde. En dit werd uitgevoerd door de 1600 mannen zingen vanuit Katwijk aan Zee.
1: En dan gaan we verder met het volgende lied, De hemelen juichen. En dat wordt uitgevoerd door het Noordermannenkoor Rijssen.

Daarboven is een eerlijk oord. En dit wordt uitgevoerd door een christelijk rukkenvisserskoor Crescendo. Zonder handleiding van Meindert Willem Kramer.

0: Daarboven is een eerlijk woord. En dit werd uitgevoerd door het christelijk urkenvisserskoor Crescendo. Zonder handleiding van Meindert Willem Kramer.
1: We gaan nu luisteren naar Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. En het wordt gezongen door het christelijk mannenkoor door Eendracht Verbonden uit Kampen.

Onder leiding van Gerrit Schinkel zingt het christelijk mannenkoor Eiland Hurk Heerlijke Stad. Solo, Harm Schinkel en Teunis Nijntjes.

0: We hebben geluisterd naar het lied Eerlijke Stad. En dit werd uitgevoerd door het christelijk mannenkoor Eiland Turk onder leiding van Gerrit Schinkel. Solo, Harm Schinkel en Tony Snijntjes.
1: Rots der eeuwen. Duister en dreigend drommen donkere wolken samen. Zo donker en zo dicht zijn ze dat de schemer zich uitspreidt over de heuvels en over de dalen. Op een stille landweg loopt een vrouw. Ze is nog jong en toch kent ze al een groot verdriet. Haar man leeft niet meer. Angstig kijkt ze naar de lucht, hoort de wind eens. Sneller loopt ze, steeds sneller. Het kind ligt in haar armen. Het wiegt mee bij iedere haastige stap. Soms doet het heven zijn oogjes open en boven hem, nee, boven hem zijn niet de dreigende wolken. Boven hem is moeders gezicht en in zijn oren klinkt niet de bulderende wind. Nee, daar klinkt een stem, zo vriendelijk, zo vertrouwd. Jemi, lieveling, we gaan gauw naar huis. En dan breken de wolken open en miljarden witte vlokken dalen neer. De wind blaast, zodat ze dolgeworden voortstuiven. Vaster klemt haar arm zich om het jongetje een. Eindeloos zacht, teer is haar stem. Als ze fluistert, Jemi, moeder brengt je thuis. En voort ging het, met de moed der wanhoop, om het dal te bereiken waar de rotsen zijn. Misschien is daar bescherming. Het is uren en uren later. De sneeuwstorm is voorbij en het dorp. In het dorp gaan enkele deuren open. Het gaat moeilijk vanwege de sneeuw. Stemmen klinken extra luid in deze witte wereld. Wat een storm, hè? Zo heb ik het nog niet eerder meegemaakt. Er ligt wel weer meer dan een meter sneeuw. Moet je eens op de daken kijken. Kom, we moeten de wegen en het pad door het dal vrijmaken. Ze gaan aan het werk, de mannen. Ze komen buiten het dorp. Ze komen in het dal. Een smalle kloof tussen wat rotsen. En dan klinkt er een schreeuw. Bij het wegscheppen van de sneeuw komt een blanke hand tevoorschijn. Een arm, een lichaam. Het is het verstijfde lichaam van een jonge vrouw. Merkwaardig, ze draagt slechts een jurk. Een sjaal en een omslagdoek ontbreken. En dan heft een van de mannen zijn hoofd op. Ik hoor iets. Het lijkt wel een geschrei van een kind. Ik geloof dat ik het ook hoor, zegt een ander. Het komt daar bij die rots vandaan. En daar vinden ze hem, een kleine, wenende jongen. Om zijn tere lichaampje zijn een sjaal en een omslagdoek gewonden. De vrouw zal het met liefde gedaan hebben. En toen heeft ze uitgesproken, Jemi, ik kan je niet meer dragen, maar ik zal hulp halen, ik kom terug. Ze is nooit teruggekomen. Haar voeten struikelen. Haar krachten vloeien weg. En de witte sneeuw bedekt haar dode lichaam. Wat er verder is gebeurd en de verdere afloop, dat weet die jongen niet. Door een klein dorpje in de Schotse ooglanden loopt een jongen. Jemi is zijn naam. Ergens in een van de huisjes woont hij, bij zijn pleegmoeder. Zij heeft hem verteld over zijn eigen moeder. Zij heeft hem verteld over die vreselijke storm. Ze heeft hem verteld over de rots. Ze omringt hem met haar liefde. En ze vertelt hem uit het woord van God. Waar ook zijn moeder haar kracht uitputte. Zij neemt hem mee naar het stille kerkje op de heuvel. Zij probeert hem op te voeden in de vreze Gods. Het is jaren later. Het is 1855 op het Russische schiereiland, de Krim, woedt een bloedige oorlog. En op een dag wordt een ernstig gewonde soldaat een hospitaal binnengedragen. Door een kanonskogel is een van zijn benen afgerukt. Zijn gezicht is lijkbleek. Door bloedverlies en pijn heeft hij zijn bewustzijn verloren. Als zijn vreselijke wond zo goed mogelijk behandeld is, legt men hem in een van de ziekenzalen op bed neer. Voor hem is de oorlog afgelopen. Het is nu avond. Er zijn wat lampen aangestoken. En tussen de bedden door loopt een zuster. Ze ziet de pijn op de gezichten. Ze wast de schrijnende wonden en hoort het zacht onderdrukken te kreunen. Ze ziet een wereld van pijn en verdriet. En toch, ze zingt. Zacht zingt haar stem. Zacht, maar zuiver en melodieus. En telkens is daar het refrein. Rots der eeuwen in uw schoot, berg mijn zielen voor de dood. En dan ziet de zuster iets. Daar, die soldaat daar. Hij heeft tranen in zijn ogen. Het is de soldaat zonder been. Ze gaat naar hem toe. Wat is er? Heb je pijn? Nee, zuster, pijn heb ik nauwelijks meer. Maar mag ik u iets vertellen? En de zuster knikt. En de soldaat vertelt, zuster, u zingt van een rots. Even slikt hij. En u zingt van verberging. Eens was er een kleine jongen. Zijn moeder vluchtte met hem door de sneeuwstorm op weg naar huis. Maar ze kon niet meer. En toen verborg ze haar jongen in een rots. Ze ging heen om hulp te halen. Die jongen was ik. Moeder kwam niet terug. Men heeft haar dood gevonden onder de sneeuw. Zuster, zing nog eens over de rots. En de zuster zingt. En dan vertelt ze over die rots. Ze vertelt over de Heer Jezus. Die een rots, een schuilplaats is tegen de toorn van God. Met tranen in zijn ogen luistert de soldaat. Het is Jemi uit de Schotse ooglanden. Jemi heeft een ruig en goddeloos leven achter de rug. Ondanks de goede opvoeding die zijn pleegmoeder hem gaf, is hij het verkeerde pad opgegaan. Het ging zelfs zo ver dat hij verschillende keren in de gevangenis terechtkwam. En uiteindelijk kreeg hij 7 jaar dwangarbeid als straf. Toen zijn straf erop zat, nam hij dienst bij een regiment Schotse ooglanders. Fel heeft hij gevochten. Gevochten, totdat die ene kanonskogel hem trof. En nu ligt hij daar. Hij is ontroerd, terwijl hij luistert naar de verpleegster. In het vervolg van ons verhaal zien we dat Gods woord terugkomt. Stap, bonk, door de straten van een klein dorpje loopt een al wat oudere man. Je hoort hem lopen, want zijn ene been is van hout. Stap, bonk. Soms blijft hij staan en zijn ogen dwalen langs de huizen. Alles is hem zo vreemd en toch bekend. Ginds staat een oude knoestige boom. Vroeger klom hij er vaak in. Vroeger, wat is dat lang geleden? De mensen kennen hem niet meer. En hij kent hen niet. Het is Jemi. De ontroering in het hospitaal is weer overgegaan. Toen Jemi genezen was, is hij ontslagen uit het leger. Levend van zijn pensioen is hij gaan zwerven. Hij heeft zijn oude leven weer opgepakt. Een leven van dronkenschap en slecht gedrag. En op een van zijn zwerftochten is hij weer in de buurt van zijn geboorteplaats terechtgekomen. Toch maar eens een keer kijken, heeft hij gedacht. En daarom loopt hij daar in dat kleine Schotse dorpje in het Oge Noorden. Ginds, dicht bij de dorpskerk, is de dodenakker. Jemi stapt er inkend naartoe. Het zal er nog wel wezen, denkt hij. Maar het zal wel verwaarloosd zijn. Familie had ze niet. Toch even kijken. Dat kan ik niet laten. En even later staat Jemi op een kleine heuvel bij een graf. Hier ligt zijn moeder. Het graf is keurig verzorgd. Bloempjes bloeien uitbundig. Moeder, je verborg me in de rots. En dan, als Jemi daar zo staat, als hij peinst over vroeger, dan gebeurt het. Woorden van vroeger komen terug. Waarschuwende woorden van zijn pleegmoeder. Het woord van God dat hij in zijn jeugd zo vaak gehoord heeft. Het komt terug. Verslagen staat Jemi daar. Verslagen voor God, die door hem gehoond en vergeten is. Verslagen onder het gevoel van zonde. Klein en nietig voor God. bukkend onder het gevoel niets anders verdiend te hebben dan de toorn van God en de eeuwige dood. Jemi snikt het uit. Is er nog een weg en middel om die welverdiende straf te ontgaan? Maar dan, klokken klinken, zoete tonen lokken de dorpsbewoners naar Gods huis. En Jemi oort die tonen. Jemi kent ze nog van vroeger. Stap, bonk, stap, bonk. En de levensvraag dreunt in zijn ziel. Kan ik nog zalig worden? Stap, bonk, stap, bonk. Schuchter schuifelt hij naar binnen. En op de achterste bank zit hij neer. De klokkentonen sterven weg. Deuren worden gesloten. En de prediker begint. Hij spreekt.

daar op de achterste bank, in dat kleine kerkje, knielt hij neer, hij weent, tranen van droefheid en berouw, tranen van verwondering en vreugde. En door middel van zijn woord en geest brengt de Heere nog zondaars tot bekering. Nog 5 jaar heeft Jemi op aarde geleefd. In die jaren is duidelijk gebleken dat God het hart van Jemi vernieuwd had. Vaak heeft hij aan die rots gedacht, die rots waarin moeder hem had verborgen. En dan dacht Jemi eraan dat de Heer alles daardoor zo bestuurd had, dat hij de rots der eeuwen, de Heer Jezus, heeft mogen leren kennen. Gaan we het zingen? En zingt u het mee? Was de rots van mijn behoud? Als de zonde mij benauwd, laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt.

We gaan nu luisteren naar de 1600 mannen zingen vanuit Katwijk aan Zee het mooie lied Als de Heiland zal verschijnen.

Het volgende lied, Blijf bij mij Heer. Dit is een samenzang met het christelijk urkenvisserskoor Crescendo vanuit de Bovenkerk te Kampen. Het orgel wordt bespeeld door Harm Oeven.

God is eeuwig trouw. Halleluja, o mijn ziel, prijs den Heere. Ik zal den Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Vertrouw niet op prinsen, op des mensenkind, bij het welk geen heil is. Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde. Te dien zelve dagen vergaan ten aanslagen. Welgelukzalig is hij, die door God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelfde is, die trouwen houdt in der eeuwigheid, die de verdrukte recht doet, die den hongerige brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen der blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardigen lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt een wees en de weduwe staande. Maar de goddeloze weg keert hij om. De Heere zal in eeuwigheid regeren. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. Ik weet mijn verlosser leeft. Ik hoop het dat zijn woorden die al troost geven. Maar de volle vertroosting ligt toch in ik weet. Ik weet mijn verlosser leeft. Vergeet toch niet als, maar en misschien dat zijn moordenaars van uw vrede en vertroosting. Twijfelingen zijn wespen die een angel pijnlijk laten voelen en veel smart in uw ziel veroorzaken. Maar als ik weet dat Christus de mijnen is, dan juich ik te midden van de donkerste nacht. Ik weet, mijn verlosser leeft. Zalig is hij die het weet, in wie hij gelooft. Zalig is hij die de doodse rivier kan doorbaden en weet dat alles goed is. Zalig is hij die weet dat hij als een schuldige, zwakke en hulpbehoevende in de armen van Christus veilig en beveiligd is. En dat Christus machtig is hem te bewaren tot op de dag van zijn toekomst.

Ja, luisteraars, zo zijn we alweer aan het einde gekomen van ons programma Ziekentroost. We willen u hartelijk bedanken voor het luisteren van onze mooie psalmen en geestelijke liederen. Namens Klaas Hendrik en mij nog een hele goede nachtrust en we wensen u en jullie allen Gods onmisbare zegen toe. Genacht hoor.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: beste radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïnse president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
1: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
1: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
1: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Wat er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

tulpenvelden, van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat

0: zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer. Elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.